0: verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagour laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jou.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

Nederveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jou.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou vispullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

deze. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Yeah.

Night, Roberta Flack. You know, they all got some.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter, die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De steun voor klimaatmaatregelen in ons land neemt af. Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt dat de groeiende groep Nederlanders zich aan de grote aandacht voor klimaat ergert. Vooral mensen met een lager inkomen of lagere opleiding vinden wonen, veiligheid en boodschappen belangrijker. Eén belangrijk struikelblok blijft volgens veel Nederlanders de oneerlijke verdeling van de kosten van het klimaatbeleid. Ze hebben het idee dat de grotere vervuilers veel minder betalen dan de gewone burgers. De studenten in het hoger onderwijs blijven overwegend tevreden over hun opleiding. Dat blijkt uit de Nationale Studentenenquête onder 248.000 personen. Bijna een derde van alle HBO- en WO-studenten. Driekwart van hen is tevreden. Vooral universiteitsstudenten scoren hoog. Ook over de docenten zijn ze positief. 81% van de invullers vinden hun docenten inhoudelijk deskundig. De ervaren studiedruk neemt af. Al vindt nog altijd bijna een derde die nu nog te hoog. Premier Jette neemt afstand van uitspraken van Tweede Kamerlid Rydie Markeshauer over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen. Maar toch wil de premier samenwerking met de partij van Markeshauer niet expliciet uitsluiten. Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Partij voor de Dieren reageren daar kritisch op. Eerder zei Markeshauer dat maximaal geweld tegen Palestijnse vluchtelingen mag worden gebruikt. Later gaf de bij de PVV opgestapte politicus toe dat hij zich wat onhandig had uitgedrukt. Bij de Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn gisteren zeker 31 doden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder de doden zijn ook kinderen en vrouwen. Nog tientallen mensen raakten gewond. Israël zegt de aanvallen op te voeren tegen Hezbollah, ondanks de geldende wapenstilstand. Bij een aanval bij de stad Tyrus kwamen volgens Libanon 14 mensen om. Israëlische media melden dat het leger de grondoperaties in Zuid-Libanon verder uitbreidt. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: wij de regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuinstra met het radionieuws op A1 Radio. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Harderwijk en Nijkerk, 2 kilometer. Verderop richting Utrecht tussen Amersfoort en Soesterberg, 5. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de er niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet van Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Zitcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
14: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
10: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
15: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
16: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
17: U wast uw handen toch ook met water? Met een douche-wc wordt uw onderlichaam gereinigd met water en met een lichaamswarme föhn gedroogd. Een douche-wc is binnen een halve dag geplaatst zonder hakken of breken. Vraag de gratis brochure aan via velunova.nl.
18: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.

0: kom ik weg.
1: Heb je het al gehoord? Wie gewoon live. Lusten de laatste woensdag van de morgen van 4 tot 5 naar Radio Nunspeet met Mannes, Kneelesje en Hendrik naar het programma Heit Alle Heurt. Met elke morgen de gast die plat brood en ook nog...

0: En dat is Dave Dekker die we vandaag knuffelen. Zijn nieuwe single Vespa, lekkere, frisse zomerse track. Die draait om liefde, vrijheid en zorgeloze momenten. Knuffeltrack voor deze woensdag. Het is vandaag 27 mei 2026. We zeggen goedemorgen.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
0: Wees welkom bij de gepresenteerde programma's tot vanavond 12 uur hier op Radio Nunspeet. Maar eerst natuurlijk tot aan de klok van 9 uur, zoals gebruikelijk van maandag tot en met vrijdag. Dit is de Veluwe start-up. Met ruimschoots aandacht voor de berichtgeving uit de ochtendbladen van vandaag. De vaste items en natuurlijk ook weer en verkeer. Nou, wat betreft het weer en verkeer. Nou, het verkeer, dat is redelijk goed te doen eigenlijk vandaag op deze woensdag de 27e. Want in onze hele regio zijn wij filevrij. In verkeer, laten we dat eventjes vooropstellen. Hou er wel rekening mee met je snelheid. Want hij kan natuurlijk wel gecontroleerd worden op je snelheid. Dus je bent gewaarschuwd. Hoe staat het ervoor wat betreft het weer voor vandaag? Nou, vanochtend wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. Uiteindelijk lossen de wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig weer. Het is met 21 tot 24 graden minder warm dan de voorgaande dagen. Dus bij deze middag van op de hoogte. Temperatuur op dit moment in onze regio ligt zo rond de 14 graden.

inderdaad zijn de juweeltjes op Radio Lutsveet. Bij de Veluwe start op The Beatles 8 Days a Week. Nou, zo af en toe kan ik het best wel gebruiken eigenlijk, een dagje extra. Maar goed, we kijken naar het nieuws. De nachtelijke rust in Hierde was afgelopen maandag op dinsdagnacht flink verstoord nadat er aan de Wijdgraaf schoten hebben geklonken. Meerdere politieauto's kwamen met spoed naar de straat, waar uiteindelijk een verdachte is aangehouden. Rond 00:30 kreeg de politie een melding van een mogelijk schietincident. Volgens de politie is er daadwerkelijk geschoten, maar raakte hierbij niemand gelukkig gewond. Twee vuurwapens zijn in beslag genomen. De melder is een bekende van de verdachte, al dus de woordvoerder Emily Rohoff. Agenten uit Harderwijk kregen daarbij ondersteuning van collega's van het basisteam Veluwe Noord. Samen schoten zij de wijk af en werd de verdachte overgebracht naar het arrestantencomplex. De aangehouden verdachte woont in de straat waar het incident heeft plaatsgevonden. Over de identiteit van de persoon doet de politie verder geen uitspraken. Forensische opsporing heeft daarna uitgebreid onderzoek gedaan op de locatie. De politie onderzoekt nog wat er nou eigenlijk precies is gebeurd en wat de aanleiding van het schietincident was. De verdachte zit voorlopig nog vast, zo laat dezelfde woordvoerder weten aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? De berichtgevingen uit de ochtendbladen. Nou, we gaan eventjes terug naar het weer, want het KNMI drukt namelijk vanaf heden de hittekracht in het vervolg uit op een schaal van 1 tot 10. Dat doet het Weerinstituut omdat alleen de temperatuur niet alles zegt. Een hoge temperatuur geeft niet altijd dezelfde hittekracht aan. En daarbij spelen ook de zon, de luchtvochtigheid en ook de wind een grote rol. Bij een vochtige lucht raken mensen de warmte minder snel kwijt en hebben ze meer last van een hoge temperatuur dan bij een droge lucht. Wind of wolken voor de zon bieden juist verlichting. En soms is het niet uitzonderlijk warm, maar loopt de hittekracht wel op. Informatie kan juist in zulke gevallen problemen voorkomen. Het KNMI bepaalde de index samen met het RIVM en ook TNO. Zo schrijft de NOS allemaal op dit moment. Zo zie je maar weer. Nou, het wordt wat minder warm vandaag. Niet zo heet dan...

Love Generation. En in 1979 startte hij dan zijn eigen solo-carrière. En scoorde een grote hit in 1980 met It's a Real Good Feeling. Hier op Radio Nuspeet bij de Veluwe Start-Op. We kijken nog eventjes naar het nieuws, want gisteren was er nog eventjes raak. Want een klein brandje op de droge heide bij het Frusselt in Vierhouten had gistermiddag snel grote gevolgen kunnen hebben. Door snel optreden van de brandweer bleef het vuur beperkt tot een stuk heide van ongeveer 5 bij 5 meter. De melding van de brand kwam rond 2:15 gistermiddag binnen. Volgens VNOG-woordvoerder Robert Spijkerman was het vuur binnen een minuut onder controle. Het is heel beperkt gebleven, zo laat u weten aan onze nieuwsredactie. Hoe de brand nou precies is ontstaan, dat is niet bekend. Door de droogte was de kans aanwezig dat het vuur zich sneller zou verspreiden. In de regio Noord- en Oost-Gelderland geldt momenteel fase 2 natuurbrandrisico. En dat betekent dat extra voorzichtigheid nodig is in de natuurgebieden. Eerder werd al bekend dat Defensie tijdelijk is gestopt met oefeningen waarbij explosieven worden gebruikt vanwege het verhoogde risico op natuurbranden. Zo laat onze nieuwsredactie dat allemaal weten. Ja, en gisteren was het eigenlijk twee keer raak, want de brandweer moest gistermiddag ook opnieuw uitrukken voor een heidebrand. Nog geen 1,5 uur later bij het Frusselt in Vierhouten kwam opnieuw een melding binnen van vuur in de droge natuur. En dit keer was dat aan de Van Petersom Ranringweg in Vierhouten. Rond 4:15 was het raak. Door het verhoogde risico op natuurbranden zijn ook direct meerdere korpsen gealarmeerd. 4 bluswagens uit Elspeet, Elburg, Nunspeet en ook Uddel gingen met spoed richting het gebied toe. Uiteindelijk bleek ook om deze brand beperkt te gaan wat betreft omvang. Volgens de VNOG-woordvoerder ging het om een stukje heide van 5 bij 10 meter. Het vuur was dus snel onder controle. Bij aankomst van de eerste bluswagen konden de andere voertuigen alweer terugkeren naar de kazerne.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Er staan een paar files op de A12, Duitse grens Arnhem. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord over 4 kilometer. A28 Zwolle-Utrecht bij Amersfoort-Vathorst 3. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Met RTV Nunspeet.

Sunset op Radio Nunspeet. Het is inmiddels 5:30. De Veluwe staat op van maandag tot en met vrijdag hier op Radio Nunspeet. Ook voor natuurlijk de regio van Nijkerk en Barneveld. Door onze collega's van A1 Media wordt het ook uitgezonden. Goed, we kijken naar het nieuws eventjes. Want Barneveld krijgt namelijk een nieuw college van BNW. De coalitie van SGP, ChristenUnie, het CDA, maar ook BBB kiest voor 5 wethouders. En dat is er toch één meer dan in de vorige bestuursperiode. De SGP levert opnieuw 2 wethouders. Wim Oosterwijk, die blijft verantwoordelijk voor onder meer financiën, economie en toerisme. En ook wordt hij eerste loco-burgemeester. Nieuw in het college is Daan de Vries van het CDA. Hij krijgt een brede portefeuille met onder andere sport, cultuur, onderwijs en gezondheid. En ook Jan Top maakt de overstap van de gemeenteraad richting het college. Hij gaat zich bezighouden met wonen, ruimtelijke ordening en grondbeleid. ChristenUnie-wethouder Jolanda de Heer Verheij blijft verantwoordelijk voor sociale onderwerpen zoals jeugdhulp, schuldhulpverlening en ook asielopvang. De BBB levert met Theo Bos voor het eerst een wethouder in Barneveld. Hij krijgt onder meer verkeer, duurzaamheid en ook openbare ruimte onder zich. En daarnaast worden alle wethouders gebiedswethouder voor verschillende dorpen en wijken binnen de gemeente Barneveld. Zo schrijft onze streekredactie de VRMG dat allemaal. De rechtbank heeft een 34-jarige man uit Oldenzaal veroordeeld tot 5 jaar cel voor een gewelddadige woningoverval in Elburg. De overval vond plaats in mei van 2023 aan de Oostendorpenstraatweg. 4 mannen drongen toen 's nachts de slaapkamer binnen van een 74-jarige vrouw die kort daarvoor een weduwe was geworden. De vrouw werd vastgebonden, mishandeld en ook bedreigd met een pistool. Ondertussen doorzochten andere daders de woning. En daarbij gingen de sieraden, maar ook geld ter waarde van ongeveer 27.000 euro buiten gemaakt. De veroordeelde man werd pas eind vorig jaar aangehouden. Volgens de rechtbank wijzen DNA-sporen op een gordijnkoord en ook een riem duidelijk naar hem als verdachte. De man ontkende betrokkenheid, maar de rechtbank ging daar niet in mee wat betreft zijn verklaring. Het slachtoffer vertelde tijdens de rechtszaak dat zij door de overval nog altijd last heeft van angsten en ook nachtmerries. Ze woont inmiddels niet meer in haar huis. De rechtbank kende haar een schadevergoeding toe van 35.000 euro. De rechter noemt de overval een zeer laffe, maar ook een berekende daad. De andere 3 verdachten zijn trouwens nog niet opgepakt. Zo schrijft men dat allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag. Goedemorgen. 8:30. Dit is de Veluwe staat op met zo dadelijk. Ja, een mooie dame van lang geleden. We hadden een grote zomerhit. Ik heb het over Sabrina. Staat voor je klaar. Met haar Zien Time Love, oftewel Boys, Boys, Boys. Eerst René Vroger en Waylon.

studioalbum Sabrina 1987 alweer. Een aardige zomerhit. En Boys, Boys, Boys. Oftewel de Summertime Love. Hier op Radio Nusmeet. Daarvoor nog René Vrogeren Whalen. En hoe de liefde gaat. Inmiddels is het 7:15 geworden. We gaan terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de ochtendbladen. Ook de officiële papieren krant wordt nog bezorgd hier in de studio. We pakken de voorpagina er eventjes bij. Want de financiële risico's voor Nederland zijn zorgelijk hoog door de oplopende inflatie, lage economische groei en ook een mogelijke zeepbel op de beurs. Daarnaast nemen de zorgen over de cyberaanvallen op de financiële instellingen toe. Financiële toezichthouders en ook rekenmeesters van de Nederlandse Bank, de DNB, Autoriteit Financiële Markten, maar ook Centraal Planbureau waarschuwen hiervoor. Zij maken zich grote zorgen over de financiële stabiliteit in Nederland. Volgens DNB-president Olaf Slijpen is sprake van code oranje. Hij stelt dat de geopolitieke onrust, cyberdreiging en ook overdreven hoge aandelenkoersen toch een giftige cocktail vormen. Volgens DNB zijn banken, verzekeraars en ook pensioenfondsen weerbaar. Maar als de oorlog in het Midden-Oosten nog lang aanhoudt, slinken de buffers van financiële instellingen. Bij een langer durend conflict in het Midden-Oosten nemen de risico's wel toe, onder meer in de vorm van grotere kredietverliezen. En verder wijst Slijpen erop dat de cyberaanvallen niet alleen bedreigend zijn voor de financiële instellingen, maar ook voor de vitale infrastructuur zoals energie en telecom. Zo meldt ze hem al op de voorpagina van de Telegraaf van vanochtend. Dus zo zie je maar weer. Goedemorgen, het is 7:15 geweest. Dit is de Veluwe Startup editie woensdag 27 mei. Met onderweg het kleine orkest, Laat mij maar alleen, is nog even de zoon van. Dit is Henri Iglesias.

0: aan?
1: Oh.
0: Wat ben je stil, waar denk je aan?
1: Oh no.
2: Dat zijn de lekkere liedjes van lang geleden. De nederhits van Klein Orkest. En laat mij maar alleen. 7:08. We gaan op naar reclame nieuws weer. En reclame de knuffel. En dan tijd voor het vervolg wat betreft het programma hier op Radio Nunspeet. Dit is de Veluwe start-up voor Nunspeet en de hele regio. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur. Met onderweg de Hollandse klompplaat voor de jaarlijkshoroscoop. De liefde, Roy Orbison en het weer. Straks allemaal in het tweede uur. Thomas laat nog eventjes back to the 70s. We gaan terug in de tijd. Dit zijn ze, de hits van Earth and Fire. And the

0: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
5: Oude sieraden zijn veel geld waard. Goud en zilver. Lever het vertrouwd in. Kom langs voor een vrijblijvende taxatie. U zult versteld staan. Ruil het in voor iets nieuws of gewoon voor geld.
4: Juwelier Miekes, sieraderie.
5: In Doornspijk, dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
6: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf één dag en flexibel leasen vanaf één maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
7: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
8: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.

0: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet.
4: Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
5: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
6: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
7: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
5: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
8: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
5: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
9: In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West. Nu 8 kilometer file. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. En er staat een auto met pech stil op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken. 6 kilometer file. Met bijna een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht.
4: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
10: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen?
17: Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
19: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
20: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
21: Agrotuin en dier.
22: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
21: Oh, Agrotuin en dier.
22: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuin.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In het Noord-Veluws Kunstmuseum kunt u zien hoe in Oosterbeek de landschapskunst opnieuw werd uitgevonden. Een pleidooi voor het landschap, met werken van de zuidelijke tot en met de noordelijke Veluwe. Ik, Roland Robert, directeur van het Noord-Veluws Kunstmuseum, nodig alle inwoners van de gemeente Nunspeet uit. Zaterdags vanaf 3:00 gratis toegang. Ook vrijwilliger worden? Kom een keertje langs.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
4: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste

0: de Vespa.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
0: Ah, we zeggen goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Vandaag woensdag 27 mei.
2: Radio Nunspeet.
0: Het tweede uur van de Veluwe staat op voor deze woensdag tot aan de klok van 9 hier bij het meest complete station van Nunspeet en de wijde omgeving van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met natuurlijk aandacht tussen nu en 9 uur voor een aantal vaste items, aangevuld door de berichtgeving uit de ochtendbladen. En verder kijken we natuurlijk eventjes naar het weer en verkeer. Dat allemaal tussen nu en de klok van 9 uur. Nou goed, wat betreft de files. Op dit moment valt reuze mee. Op deze woensdagmorgen 15 files in onze hele provincie Gelderland. Ja, je weet het, provincie Gelderland is de grootste provincie van Nederland. Dus dat valt reuze mee natuurlijk. Voor onze regio A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Barneveld en Hoevelaken. A28 Amersfoort richting Zwolle. 6 kilometer langzaam rijdend tot stilstand verkeer tussen Wezep en Zwolle-Zuid. De andere kant op diezelfde A28. Een kleine 10 kilometer stilstand verkeer. Er vinden al daar bergingswerkzaamheden plaats. En dat gebeurt allemaal tussen Strandmulde en Amersfoort. 2 rijstroken zijn daar dicht. Dus je wordt volgens mij dan geleid over de vluchtstrook. Dus sterkte als je erin staat. De N50, Zwolle richting Emmeloord. 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. De andere kant om nog eens een kleine 3 kilometer. En dat allemaal tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek richting de A28. Dat met name is dat de oprit richting de A28. En dat betreft dan richting Amersfoort. Vanochtend kan ik je melden dat zon en wolken elkaar gaan afwisselen. Uiteindelijk lossen de wolkenvelden op en is het vanmiddag zonnig weer. Het is met 21 tot 24 graden minder warm dan de voorgaande dagen.

0: vandaag. Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
1: 27 mei, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. De horoscoop voor vandaag. Je staat steviger dan voorheen. En dat merk je in hoe je reageert op anderen. Waar je eerder nog twijfelde, trek je nu duidelijk je grens. Oude gevoelens kunnen zich wel eventjes laten zien, maar ze krijgen minder grip op je. En dat geeft ruimte om te genieten van wat er wel goed gaat. Creativiteit, maar ook plezier liggen binnen handbereik. En als je jezelf toestaat daar iets mee te doen, laat je dus niet afleiden door wat ooit was. De vooruitgang die je boekt is te waardevol om te laten verstoren door oude patronen, is de verjaardagshoroscoop voor deze woensdag, de 27e. En dan de spreuk van de liefde. Liefde blijft, zelfs na afscheid.

Move op Radio Nusplate. En The Flowers in the Rain. Daarvoor nog Lady Gaga, Bruno Mars en Die With a Smile. Een paar absolute blikvangers trekken straks hopelijk volop de aandacht bij de kunst- en de antiekveiling van de Rotary Club Nunspeet. Tijdens onlangs gehouden taxatiedag werden schilderijen van Ben Vigus en ook Christen Bruggekaat ingebracht. De werken zijn getaxeerd op zo'n bedrag van tussen de 2.000 en de 3.000 euro. Meer dan 50 mensen kwamen langs met spulletjes van zolder uit de kast of gewoon van de muur. En dat leverde uiteindelijk zelfs twee keer zoveel veilingstukken op als vooraf werd verwacht. Niet alleen schilderijen trokken de aandacht, ook sieraden, horloges, oude boeken en zilverwerk verschenen op de taxatietafels. Zo viel onder meer een wijnkaraf met een vrij zilveren deksel op. Nou, daarnaast werden op meerdere werken ook ingebracht van andere kunstenaars uit het prachtige Nunspeetse kunstenaarsdorp, waaronder ook werk van Jaap Hiddink en Jan van Vuren, zo ook Jos Lussenburg. Opbrengst van een verkocht kunstwerk gaat volledig naar de eigenaar die het heeft ingebracht. Wel betaalt de verkoper een opslag van 25% over de veilingprijs. En dat bedrag gaat dan dit jaar naar het logeerhuis Nunspeet. De vorige online veiling, 2 jaar geleden, leverde dat ruim 2000 euro op. En dat ging dus richting het goede doel. En dat was toen voor Stichting Verborgen Armoede Nunspeet. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. In ieder geval, alle geselecteerde objecten worden opgenomen in de online veiling. Vanaf 1 juni tot en met 14 juni 2026 kan dus online worden geboden op de verschillende kavels. En de veiling is dan te bekijken via het veilinghuis Moord. Laat men dat allemaal weten aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. Goed, we pakken nog eventjes het andere erbij. Zo dadelijk aandacht voor de headlines uit de nieuwsberichten van de NOS. En verder hebben we ook aandacht natuurlijk voor een update wat betreft het weer. Eerst nog eventjes terug in de tijd wat betreft de muziek. Plaatje werd toentertijd in de jaren 90, meen ik, nog een keer gecoverd door een formatie Black Box. Die ken je nog wel van een heleboel andere hits die ontiegelijk veel werden gedraaid in de discotheek en zo. Onder andere was dat natuurlijk Strike It Up en zo. In ieder geval, Fantasy, die hadden ze toen gecoverd. Origineel komt hij natuurlijk uit de jaren 70. En die hebben we voor je bij de Veluwe. Dit is Earth, Wind & Fire.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Veel Nederlanders zijn bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Bijna 70% maakt zich zorgen over stijgende kosten door het klimaatbeleid. Blijkt uit een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De Taliban willen een diplomatieke vertegenwoordiging in EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. Die eis legt het regime op tafel bij gesprekken met de Europese Commissie, meldt de Duitse omroep NDR. Die commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort te komen praten. En Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag, wel wat minder warm dan gisteren, met in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer.
2: De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht staat nog file na een ongeluk tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 6 met daar 10 minuten op onthoud. Dan de A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Strand Nulde en Amersfoort, 10 kilometer file met daar een half uur extra reistijd. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is daar inmiddels weer vrij. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 9 kilometer file met daar ruim 10 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn tussen Kampen-Zuid en knooppunt Hattemerbroek, 4 kilometer file. En daar is de extra reistijd 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met R.

0: Sullivan, de 22 Days. Op Radio Dus bij het vaste prikje in de Veluwe staat op. En dat allemaal naar de headlines van 8:30. Het is eens even kijken, tijd om even weer terug te gaan naar het regio nieuws. Defensie die schort per direct opnieuw alle oefeningen met explosieven, open vuur en ook de pyrotechniek op de oefenterrein in Gelderland op. Aanleiding is het verhoogde natuurbrandrisico in de provincie, dat inmiddels is opgeschaald naar fase 2. Dat heeft Defensie inmiddels bekendgemaakt via hun platform X. Volgens Defensie blijven de activiteiten stilgelegd totdat het risico weer daalt naar fase 1. Het gaat om oefeningen op militaire terrein in Gelderland, waaronder hier op de Veluwe. En dat meldt onze collega's van GLD. Wat hebben we nog meer voor je wat betreft het nieuws voor vandaag? Berichtgevingen uit de ochtendkranten, het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en De Stentor. Komen we terecht bij het volgende, want premier Jetten heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties hard veroordeeld. In een Kamerdebat over het normaliseren van geweld in de politiek en ook samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van het geweld voor de democratie en ook het goed praten daarvan. Door de intimiderende protesten durven lokale politici, maar ook burgers, niet meer te zeggen wat ze vinden, aldus de woorden van Jetten. Hij betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. De premier doelde daarmee vooral op de partij Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook veel van partijen van langs in het debat, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie heeft gebruikt. Dat melden ze allemaal ook vandaag dus in de bladen.
1: Wij geven jouw muzikale energie.
2: Marcel Bonte.
1: Nunspeet FM. Wij geven jou de lente.

Ja, zijn de hits van dit moment. Damian, David, Tyler en Nile Rodgers hier op Radio Nuspeet. And Talk To Me. Daarvoor nog Justin The Wild met zijn grote hitsingle getiteld Cheerio. Goed, we kijken nog eventjes naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de ochtendse bladen. En dan komen we terecht bij het volgende. Voetbalclub Zwart-Wit 63 neemt per direct afscheid van hoofdtrainer Bert van den Brink en ook assistent-trainer Hazib. Dat heeft de club bekendgemaakt na overleg tussen de technische commissie en ook het bestuur. Aanleiding zijn toch de tegenvallende resultaten van de afgelopen weken. Volgens de club zijn er meerdere gesprekken gevoerd met de technische staf om de sportieve presentaties te verbeteren, maar bleef de gewenste ommekeer uit. En daarom kiest Zwart-Wit 63 ervoor om de na-competitie in te gaan met een nieuwe technische leiding. Hans Guidenbroek neemt daarbij de leiding over. Zo meldt het allemaal ook aan onze nieuwsredactie. Dus daarbij ben je van op de hoogte. En dan nog eventjes terug naar het andere nieuws. Want op de A28 ter hoogte van knooppunt Hattemerbroek waren gistermiddag een vrachtwagen en twee personenauto's met elkaar in botsing gekomen. Het ongeluk gebeurde op de rijbaan van Zwolle richting Apeldoorn, vlakbij de IJsselbrug. Volgens de eerste informatie ging het mis toen de vrachtwagen van rijstrook wisselde. En daarbij raakten twee auto's betrokken. Eén persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de andere betrokkenen bleven ongedeerd. Ook dit allemaal in de bladen terug te vinden wat betreft vandaag. Goed, zo dadelijk aandacht voor het weer. Objectief en uitgebreid voor de woensdag en de vooruitzichten natuurlijk. Eerst nog even terug naar het...

Ja, ze zijn de juweeltjes, hè, van lang geleden. Regelmatig ook terug te vinden in de top 100 aller tijden. Die traditiegetrouw op Radio Nusmeet werd uitgezonden op tweede kerstdag. Je hoorde Quintus en dat deden we met de grote race. Even een update wat betreft de files. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Ruim 4 kilometer stilstand verkeer. Komt door een ongeluk. Linker rijstrook is afgesloten tussen Stroe en Barneveld. De A28 Amersfoort richting Zwolle. 9 kilometer op dit moment. Stilstand verkeer tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Andere kant op, die A28 Zwolle richting Amersfoort is inmiddels gekrompen van 10 naar een kleine 5 kilometer stilstand verkeer. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrijgegeven, maar toch nog een file over een kleine 5 kilometer tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst. En de laatste melding die krijgen we binnen wat betreft de N50. Emmeloord richting Apeldoorn. Ruim 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Kampen Zuid en knooppunt Hattemerbroek. Nou, vandaag wordt het een zonnige dag met zo af en toe wat sluierbewolking. In vergelijking met de afgelopen dagen is het toch wat koeler. En dat komt doordat de wind tijdelijk uit het noorden waait. Bij een matige noordenwind loopt de temperatuur op naar zo'n 24 graden. Het blijft de hele dag droog. Vanavond blijft het ook nog lange tijd zonnig. De nacht naar donderdag is het helder en rustig weer. De temperatuur daalt naar zo'n 6 tot 8 graden. Dan de vooruitzichten. Morgen verloopt opnieuw zonnig en het wordt alweer wat warmer dan vandaag. Bij een zwakke oostenwind stijgt het kwik richting de 25 graden. Vrijdag wordt het volop zomers warm met veel zon en ook temperaturen van rond de 29 graden. Komende zaterdag beginnen we ook zonnig, maar later op de dag neemt de bewolking toe. In de namiddag en ook in de avond groeit de kans op een regen- en of onweersbui. En voor die bui uit wordt het nog zo'n 27 graden en kan het trouwens benauwd aanvoelen. Dus bereid ze weer even op de hoogte. Goedemorgen, dit is de Veluwe start-up voor Nunspeet en de hele regio. Ook te beluisteren bij onze collega's van A1 Media voor de gemeentes Nijkerk en Barneveld. Goedemorgen. We gaan terug naar de Paling Sound uit Paling City. Nee, dit is niet Jan Smit en de 3A's. Dit zijn de hits van BZN. Dit zijn ze op Nunspeet met El Cordobet.

IJzeren en Mel Cordobes. Dit was het voor vanochtend weer, vroeg in de ochtend van 7 tot 9. En dat allemaal de Veluwe staat op. Morgenochtend om 7 uur bij je terug. Zo dadelijk veel plezier bij de ochtendkracht. Roy Schimman is je presentator en begeleider tussen 9 en 12 uur. Met de lekkerste hits, de laatste nieuwsberichten en natuurlijk één van de drie. Er kan weer gestart worden, of er kan gestemd worden op drie heerlijke hits. En welke hit er de meeste stemmen krijgt, die hoor je dan om 11:45. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van Radio en TV Nunspeet en stem op jouw favoriete hit. Vanmiddag ben ik bij je terug tussen 12 en 2 met het Nunsprogramma Eet U Smakelijk voor Nunspeet en de wijde omgeving. Of anders weer morgen vroeg om 7 uur. Wat betreft de Veluwe start op nog even terug in de tijd. En dat doen we met een hit van lang geleden in de jaren 80. Opnieuw uitgebracht door Tijdfit. Dit zijn ze tot aan de reclame met de Lion Sleeps.

0: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerol. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van Terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
0: Heb je iets te vieren? Reserveer eenvoudig via soerolepe.nl. Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
2: Is uw huis toe aan een gedegen schildersbeurt? Bel Johan Pluim Schilderwerken voor schilderwerkzaamheden voor zowel binnen- als buitenshuis. Buitenmuren, kozijnen, complete wand- en plafondafwerking, alles kan. Johan Pluim Schilderwerken heeft voor elk schildersprobleem de juiste oplossing. Bel voor een vrijblijvende offerte 0341 264488. Johan Pluim Schilderwerken in Nunspeet, Waterweg 6A, uw vakman in huis.
0: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
3: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost nu snel op. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is nog extra vertraging na een ongeluk. Tussen Stroe en Voorthuizen nu een kwartier extra reistijd in 5 kilometer file. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen de afrit Soest en Blaricum 4 kilometer met 10 minuten vertraging door een auto met pech. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat file door een ongeluk tussen de afrit Hoenderloo en knooppunt Waterberg nu 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: AN Radio. De stem van jouw regio. AN Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws.

0: Dit is Jos Thuijstra met het radionieuws op A1 Radio. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. Die moet bedrijven stimuleren sneller over te stappen op elektrische voertuigen. Grote werkgevers zijn daar al verder mee, maar bij kleinere organisaties speelt de kostenkant nog een grote rol. De verwachting is dat de fiscale druk op benzineauto's flink zal toenemen. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Brussel wil dat Afghanistan meewerkt aan de terugkeer van uitgeprocedeerde migranten. De Taliban eisen op hun beurt internationale erkenning en financiële steun. Diplomaten benadrukken dat het om verkennende gesprekken gaat en dat er geen officiële samenwerking is. De situatie blijft politiek gevoelig. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen. Dat meldt marktonderzoeker Calcasa. In Nederland staan inmiddels ruim 273.000 koopwoningen met een waarde van minstens 1 miljoen. Vooral in Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de stijging groot. 1 op de 16 koopwoningen valt nu in het miljoensegment, wat de kloof op de woningmarkt verder vergroot. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit in opdracht van Alzheimer Nederland. In het bedrag zijn niet alleen zorgkosten opgenomen, maar ook de inzet van mantelzorgers. De onderzoekers noemen de stijging zorgwekkend en pleiten voor meer aandacht voor preventie en ondersteuning. En dan nog het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen wordt het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Als een vlinder.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Veel kleinere werkgevers staan nog toe dat medewerkers een leaseauto op benzine rijden. Maar experts melden dat er een zogenoemde brandstofboete aankomt. De Europese Unie is in gesprek met de Taliban over Afghaanse asielzoekers, maar hoort daarbij harde eisen. Het aantal huizen van meer dan 1 miljoen euro is vorig jaar met 22% toegenomen, meldt marktonderzoeker Calcasa. De maatschappelijke kosten van dementie zijn vorig jaar gestegen tot bijna 32 miljard euro, blijkt uit onderzoek van zorgeconoom Robert Huisman van de Erasmus Universiteit. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Buitengewoon opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten door jongeren. BOA's mogen minderjarigen voortaan een officiële reprimande geven of doorverwijzen naar HALT. Volgens de stichting HALT moet de uitbreiding zorgen voor meer rechtsgelijkheid en een pedagogische aanpak op straat. Gemeenten verwachten dat lichte overtredingen zo sneller en effectiever kunnen worden afgehandeld. Bij het Zuid-Koreaanse

0: Technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. Vakbonden en bedrijfsvertegenwoordigers hebben een akkoord goedgekeurd waarin miljoenen worden gereserveerd voor personeel dat betrokken is bij de chipproductie. De bonussen moeten werknemers vasthouden in een sector waar de concurrentie wereldwijd hevig is. Samsung investeert tegelijkertijd verder in nieuwe fabrieken en technologieën. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bondi benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Bondi moet meedenken over de inzet en de regulering van AI-technologie in de Verenigde Staten. De commissie adviseert onder meer over veiligheid, innovatie en economische impact. Het Witte Huis zegt dat brede expertise nodig is om de snelle ontwikkelingen in goede banen te leiden. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Volgens buitenlandminister Rodriguez zorgen Amerikaanse druk en een brandstofblokkade voor grote problemen in Cuba. Het land kampt al langer met tekorten aan voedsel, medicijnen en brandstof en dagelijkse stroomuitval. De spanningen met de VS lopen verder op na nieuwe Amerikaanse aanklachten tegen oud-president Raúl Castro. Cuba noemt die beschuldigingen politiek gemotiveerd. En dan nog het weer. Veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het weer zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

gaat voor goud. A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstaan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Buitengewone opsporingsambtenaren, oftewel BOA's, krijgen vanaf 1 juni meer mogelijkheden om op te treden bij strafbare feiten dan jongeren. Bij het Zuid-Koreaanse technologiebedrijf Samsung krijgen chipmedewerkers forse premies uitgekeerd. De Amerikaanse president Donald Trump heeft voormalig procureur-generaal Pam Bundy benoemd in een adviescommissie van het Witte Huis over kunstmatige intelligentie. Cuba heeft bij de VN-veiligheidsraad gewaarschuwd voor een dreigende humanitaire ramp op het eiland. Het weer, veel zon en overal droog. Vanmiddag wordt het 16 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden, bij een matige noordoostenwind. Ook morgen is het zonnig en warm, 20 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Op een veiligheidsconferentie in het Haagse Vredespaleis hield Jetten een toespraak. Volgens hem is het naïef om te denken dat zodra er een nieuwe Amerikaanse president aantreedt, we weer terug naar vroeger gaan. De Amerikanen hebben er verschillende keren op gehamerd dat Europa altijd heeft meegelift op de Amerikaanse veiligheidsgaranties. De VS vinden dat Europa het zelf moet doen en dat vindt Jetten eigenlijk ook. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. De verplichte quarantaine geldt niet alleen voor reizigers uit die landen, maar ook voor mensen die er op doorreis zijn geweest. Tot dusver zijn er in Congo 204 mensen door het virus overleden. En zijn er mogelijk 867 patiënten die het virus onder de leden hebben. Het ebola-virus heeft een incubatietijd van maximaal 21 dagen. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. Volgens de Surinamers

0: Surinaamse nieuwssite Waterkant moest het toestel omvliegen om bij te tanken, maar een KLM-woordvoerder zegt dat het tussenstop te maken had met een operationele situatie rond de brandstofafhandeling op de luchthaven in Paramaribo. Wat dat precies betekent legt KLM niet uit, maar de luchtvaartmaatschappij zegt het ongemak te betreuren. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook vergeleken met maart daalde het aantal faillissementen licht. Volgens het CBS is de daling vooral te zien in de detailhandel en de bouw. Toch blijft het aantal faillissementen hoger dan in de jaren voor de coronacrisis. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal. Lokaal.
3: AE Radio.
4: AE Radio. Goedemiddag.
3: Onderweg op het werk en thuis. Dit is.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Premier Rob Jetten stelt dat de relatie van Nederland en Europa met de VS onomkeerbaar veranderd is. Reizigers uit Congo en Oeganda moeten als ze naar Thailand afreizen 21 dagen verplicht in quarantaine. Dit heeft met de uitbraak van het ebola-virus in Congo te maken. KLM meldt dat een vlucht die gisteren vanuit Paramaribo richting Schiphol was opgestegen en vervolgens uitweek naar Frans-Guyana niet met een brandstoftekort te maken had. In april zijn in Nederland 293 bedrijven failliet gegaan, 12% minder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. Het kan nog tot 2060 à 2070 duren voordat dit helemaal is ingevoerd en de kosten bedragen mogelijk 15 miljard euro. De Kamerleden vinden dat lang duren en erg duur. Er is een Europees spoorsysteem nodig. Het oude is aan vervanging toe en met een nieuw systeem kunnen meer treinen rijden. Er klinkt een hoop gemopper in de Kamer, maar de Kamerleden zelf hebben geen concrete voorstellen om er iets aan te doen. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. De afgelopen tijd werd de wijk meerdere malen opgeschrikt door branden die gelinkt werden aan de Joodse gemeenschap. Er zouden zo'n 100 brandweerlieden zijn opgeroepen om het vuur onder controle te krijgen. Het verkeer in de buurt wordt door de bluswerkzaamheden op verschillende plekken omgeleid. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Dat duel vindt om 7 uur 's avonds plaats. Verhuurders van grote schermen moeten vaak nee verkopen, omdat er ook veel andere feesten zijn waar mensen schermen voor huren. Grootbeeldscherm.nl laat weten dat mensen die nu nog een scherm voor 20 juni willen huren, te laat

0: zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. In de Tweede Kamer zijn veel frustraties over de voortgang van het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS. In Londen woedt in de wijk Golders Green een grote brand. Volgens Britse media gaat het om een supermarkt die koosjere producten verkoopt. Er is een stormloop ontstaan op grote schermen om de WK-voetbalwedstrijden van Oranje te bekijken. De vraag is vooral groot voor de wedstrijd van 20 juni als Nederland tegen Zweden speelt. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind wordt het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Vorig jaar had het bedrijf bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. In 2025 leed Zeeman een nettoverlies van 11,7 miljoen euro... en door fysieke winkels te sluiten hoopt de keten het tij te keren. Het ziet er naar uit dat de komende jaren 150 Zeeman-winkels hun deuren zullen sluiten. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Dat laat de directrice van de school waar de kinderen op zitten aan VRT Nieuws weten. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven, 2 tieners van 13 en 15 jaar, de chauffeur van het busje en een begeleidster. Er zijn door nabestaande leraren en leerlingen bloemen bij de plek neergelegd waar het ongeluk plaatsvond. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. Het gaat om enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid. Zowel premier Jette als het ministerie van Defensie willen het bericht niet bevestigen. Jette wil wel kwijt dat er een plan voor een NAVO-hoofdkwartier in Estland wordt uitgewerkt. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het Duitse paar is van 9 tot en met 11 juni in Nederland. Het bezoek begint op dinsdag 9 juni met een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Rijn Baarpand van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Textielsuper Zeeman zal in verschillende Europese landen winkels sluiten. Het gaat om Portugal, Oostenrijk en ook een paar filialen in Spanje, Frankrijk en Duitsland. Bij het ongeluk met een schoolbusje en een trein gisteren in het Belgische Buggenhout raakten 5 kinderen zwaar gewond, maar 2 van hen kunnen mogelijk binnenkort weer naar huis. Bronnen melden aan de NOS dat Duitse en Nederlandse militairen in Estland een hoofdkwartier gaan inrichten voor de verdediging van de NAVO. Dit om sneller actie te kunnen ondernemen tegen een mogelijke Russische aanval. De Rijksvoorlichtingsdienst meldt dat de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn vrouw Elke tijdens het staatsbezoek aan Nederland samen met het koningspaar onder andere het Nationaal Holocaustmuseum, chipfabrikant ASML en het Internationaal Strafhof zullen bezoeken. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

omgeving. Volg ons op Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio. Ado.

0: bekende ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. Ja.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
1: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de Straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. Defensieminister Jesselkus en buitenlandminister Berendsen hebben de Tweede Kamer laten weten dat er ook voorbereidingen worden getroffen om een gecombineerd zoek-, duik- en explosieve opruimingsdienst naar de Persische Golf te sturen. De twee ministers zeggen dat er nog geen besluit genomen is over de Nederlandse bijdrage. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Zij verkocht de informatie aan een man die betrokken zou zijn bij verschillende brandstichtingen en explosies in Den Haag. Ook werd Zee schuldig bevonden aan afpersing. De vrouw blijkt gokverslaafd te zijn. De rechtbank heeft bepaald dat zij zich hiervoor moet laten behandelen. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. Het strafhof heeft meerdere arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen vertegenwoordigers van Israël, waaronder de Israëlische premier Netanyahu. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. De afgelopen tijd heeft de ECB hier met banken over gesproken, maar hamert er nog eens extra op om meer geld te investeren in de verdediging van cyberaanvallen met AI. Volgens ECB wordt cyberveiligheid in de nabije toekomst behoorlijk structureel. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Eind deze week vertrekt een Nederlandse mijnenjager naar de Middellandse Zee. Zodra er overeenstemming is over een missie in de straat van Hormuz, is het Nederlandse schip op tijd paraat voor een inzet van de NAVO. De 35-jarige Zanna Zee uit Woerden is door de rechtbank in Zwolle tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank in Amsterdam, waar zij tot haar aanhouding werkte, hebben verkocht. Met de komst van een nieuwe premier trekt Hongarije zich toch niet terug uit het internationaal strafhof. De voormalige premier Orbán was dat wel van plan en de terugtrekking zou op 2 juni officieel worden. Maar de nieuwe premier, Péter Magyar, heeft daar een stokje voor gestoken. De vicepresident van de Europese Centrale Bank heeft banken in de eurozone opgeroepen meer geld te pompen in cyberveiligheid, om op die manier grip te krijgen op de nieuwe AI-modellen die zwakke plekken in de software kunnen vinden. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. Er werden 87 organisaties onderzocht met minimaal 50 voltijdmedewerkers. De conclusie was dat maar 6 organisaties volgens de wettelijke verplichte norm werken. Het merendeel van de onderzochte bedrijven liet weten wel aan verbeteringen te werken. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan overtreding van de wapenwet, diefstal en andere misdrijven. Volgens de rechter heeft de nu 67-jarige Klette samen met 2 anderen tussen 1999 en 2016 overvallen op supermarkten en geldtransporten gepleegd. Haar 2 handlangers zijn nog altijd voortvluchtig. Klette was ook lange tijd onvindbaar, maar de politie kwam haar uiteindelijk op het spoor na een tip van een burger. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Een groep ging in de grot op zoek naar goud. Ze werden overvallen door zware regenval, waardoor de grot met water volstroomde. 1 man wist te ontkomen en ging hulp halen. Er werd geprobeerd de grot leeg te pompen, maar dat mislukte. Tot gisteren het waterpeil in de grot daalde en de reddingswerkers bij 5 mensen wisten te komen. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Daarmee staat de teller op 4 spelers die het WK zullen missen vanwege een blessure. Eerder werd bekend dat ook Matthijs de Ligt, Xavi Simons en Jerdy Schouten niet op tijd fit zijn. Jurien Timber en Memphis Depay zijn dat wel en zijn in de selectie opgenomen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het midden van het land al wat vertraging op de A28 Amersfoort-Utrecht. 10 minuutjes bij knooppunt Rijnsweerd. Een klein kwartiertje oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Wij rijden langzaam over 10 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat een meerderheid van de grote geestelijke gezondheidszorgorganisaties niet aan de wettelijke vereisten van informatiebeveiliging voldoet. In Duitsland is de voormalige Rote Armee-fractie-terrorist Daniele Klette tot 13 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Ze zaten dik een week vast in een ondergelopen grot in Laos, maar nu zijn er 5 mensen levend teruggevonden. Naar 2 andere vermisten wordt nog gezocht. Voetballer Steven de Vrij gaat volgende maand niet mee naar het WK voetbal. De Vrij is afgelopen zaterdag geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Internationale. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een matige noordoostenwind is het tussen de 16 graden op de Wadden tot 27 graden in het zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. De gemeente wilde dat per 26 mei de opvang gestopt zou worden. Het opvangorgaan COA stapt naar de rechter omdat er geen andere plek is voor de mensen die in het hotel worden opgevangen. Het COA betaalt al sinds eind april een boete van 55.000 euro per dag, maar gaat die dwangsom aanvechten. De zaak dient op 12 juni. Vorig jaar is het aantal woningen dat 1 miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. Dat blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door de zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Volgens Israël schendt de terroristische organisatie Hezbollah het staakt het vuren dat half april inging door Israëlisch grondgebied aan te vallen en moet het Israëlische leger wel ingrijpen. Eerder deze week gaf de Israëlische premier Netanyahu het bevel om de aanvallen op te voeren om op die manier Hezbollah te vernietigen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging in onze regio staan op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 8 kilometer met een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging heb je ook als je kiest voor de A50 vanuit Arnhem naar Os. Vandaar rijden het langzaam over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Hotelketen Fletcher hoeft voorlopig geen dwangsom aan de gemeente Epe te betalen, omdat er nog altijd asielzoekers in het hotel verblijven. Vorig jaar is het aantal woningen dat €1 miljoen of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook aan tussenwoningen en appartementen. Volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Het Israëlische leger heeft inwoners van de Zuid-Libanese stad Tirus en omgeving opgeroepen om te evacueren. Israël is van plan om doelen van Hezbollah aan te vallen. Het weer, het blijft droog. Vannacht wordt het 5 graden in het noordoosten tot 14 graden in het zuidwesten. Morgen opnieuw zomers, bij een oostenwind wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: het regio actueel nieuws van 6 uur.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanse Plaza. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is, is nog niet bekendgemaakt. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeenten geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen daar voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. Denk daarbij niet alleen aan villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. In de top 10 van gemeenten met een stijgend aantal miljoenen woningen staan bijvoorbeeld plaatsen als Ede, Breda, De Bilt, Zeist en Amersfoort. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen, blijkt uit een overzicht van taxatiebedrijf Calcasa. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. In dit onofficiële raamwerk zou staan dat de straat van Hormuz weer helemaal open gaat. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade opheffen. De commerciële scheepvaart zou dan weer door die zeestraat kunnen varen. De vrije doorgang geldt niet voor militaire schepen. De Iraanse staatsomroep meldt dat over de inhoud van de vredesdeal nog gesproken wordt. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het iets minder druk op de wegen in onze regio. Nog 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. A28 Amersfoort-Zolle. Tussen het Harde en Zolle-Zuid nog 9 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. Kwartier vertraging heb je ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Heteren. En vanuit Arnhem naar Os een stukje verderop bij Ravenstein. De kop van 12 kilometer langzaam rijdend verkeer met nog eens een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan. Vanaf morgen neemt een andere gemeente het over, maar welke dat is nog niet duidelijk. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de bonden vinden dat niet genoeg. Ook de korting op de WW en WIA moeten van tafel. Vorig jaar is het aantal woningen dat een miljoen euro of meer waard is met 22% toegenomen. En dat zijn niet alleen villa's, maar ook tussenwoningen en appartementen. Ondertussen is 6,2% van het aantal woningen miljoenen woningen. En volgens de Iraanse staatstelevisie ligt er een kladversie van een toekomstig vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran. De straat van Hormuz zou weer helemaal open gaan. Ook de Amerikanen zullen hun blokkade dan opheffen. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

Fast and Small. Hier bij A1 Radio. Zo. Karsten al in de house. John moet nog komen om 7 uur. Eerst Fast and Small Turnaround. Hey, what's wrong with you? Er is helemaal niks aan de hand. You're looking kind of down for me. Oh, dan pak ik wel even een bakje koffie. Misschien gaat het dan beter. Cause things ain't getting over. Listen to what I say. Ik luister.

0: FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.
1: And back to the 80s. En de hits van A1 Radio. Met zometeen heerlijke muziek van Dua Lipa. En nu Taylor Dane, Tell It To My Heart.

Taylor Dane, een radio. Met zometeen een voetbalwedstrijd op je radio. Dat pas om 8 uur. Ook Karsten en John vanaf 7 uur. En nu

0: one better take back the night.
1: Justin Timberlake.
2: NFM. Sportflits.
1: A1. A1 Radio. Met een sportflits. En de flits is dat er zometeen gevoetbal gaat worden hier in Nijkerk. Sparta Nijkerk. Ik ken Sparta van hele andere dingen. Maar in Nijkerk zit er ook een. Dat is namelijk een voetbalclub en een tennisvereniging, weet ik toevallig. Maar we gaan het hebben over de voetbalvereniging. Die moeten tegen de IJsselmeervogels. Je weet wel, hier in Bunschoten-Spakenburg, een dorp verderop. Dus een soort van derby. Noem je dat dan zo? Nee, dat is in dezelfde stad, geloof ik, hè? Nou ja, net geen, niet geen derby. Een regio-derby. Misschien is dat beter verwoord. Nou ja, de een kan degraderen, dat zijn die Spakenburgers. En de ander kan promoveren, dat zijn de Nijkerkers van Sparta. Dus er staat nogal wat op het spel. En het leuke is, twee verslaggevers zitten zo meteen op de tribune daar. Dus we gaan gewoon lekker schakelen en we gaan kijken wat we kunnen doen. En we gaan gewoon ouderwets het sportmatinee doen. Alleen dan op woensdagavond. Hoe leuk is dat? Maar eerst zometeen ook natuurlijk nog een uurtje Karsten en John. Want John Molenaar is onderweg met pijn in zijn hoofd en pijn in zijn hart. Maar hij gaat het toch echt proberen. Hij heeft zelfs een spelletje voorbereid, hard of zacht. Ik heb zelf ook een spelletje voorbereid, koud hè. En we hebben natuurlijk ongelooflijk veel leuke gedichtjes. We hebben elkaar al 3 weken niet gezien, dus we hebben verhalen.

van jouw regio. A1 Radio. Met zometeen Jamiroquai. Dat is toch leuk? Ik ken iemand die zei altijd Jamiroquai. Maar hier is het gewoon Jamiroquai. En nou zit ik gewoon dwars door het intro heen van Hashpipe van Weezer. En dat kan natuurlijk niet. En dit past wel zo lekker bij dit weer. Even een hashpipe opsteken.

0: erbij is er, dames en heren.
1: Hallo?
2: Hallo? Hallo?
1: Doe het! Doe het!
2: Krijgen we het nu al? Hij doet het niet. Waarom doet hij het nou niet? Doet hij het wel? Nee, ze doen het allemaal niet.
3: Oh, is het weer zover?
2: Sure.
3: Ik kom precies op het moment binnen dat het hele systeem, het hele systeem op de kop gaat.
2: Ja,
3: ja, maar ik snap die spanning wel.
2: Ja, dat is omdat jij hier gewoon weer binnenkomt.
3: Ja, het is meteen, ja.
2: Ja, en ik dacht nog van, misschien heb je net geen hoofdpijn. Ik bezorg je wel koppijn. Nee, maar ja, het systeem, hij draait weer. Dat scheelt weer. John Molenaar, goedenavond.
3: Ja, moet je nu het zegt, ik heb een paracetamolletje mee. Moet je, ik heb even een geluidseffectje. Zo, dat is één pil. Ik moet twee pilletjes doen altijd van mijn vrouw.
2: Doe maar.
4: Echt, joh,
2: maar
4: oh, ondertussen kan ik echt niks instarten.
3: Terwijl ik afgelopen week met de hemelvaart op aan het kamperen was.
2: Je hebt nog 9 seconden.
3: Was het koud en heb ik hoofdpijn gekregen.
2: Ah, zullen we er zo meteen meer over vertellen?
3: Ja, dat gaat nu gezongen worden dan.
2: Ja, door Jamie Raikwai.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM. En wereld.

0: mouwen zijn aangehouden. Groningen biedt asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen nog één nacht opvang aan in congrescentrum Hanzeplaza. Vanaf morgen neemt het Groningse dorp Warfum de noodopvang voor zeker 4 nachten over. De gemeente Groningen laat weten dat noodopvang door gemeente geen structurele oplossing is en wijst naar het ministerie. In Ter Apel is al dagen niet voor iedereen plek. Kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers gaan morgen met elkaar in gesprek in het Catshuis. Het kabinet wil afspraken maken over werk, lonen en uitkeringen, maar daar zit spanning op. Minister Velbrief schrapte al zijn plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen, maar de vakbonden vinden dat niet genoeg. Ook de kortingen op de WW en WIA moeten van tafel. Er wordt rekening mee gehouden dat de vakbonden opnieuw uit het overleg stappen. Ja, en waterschappen gaan maatregelen nemen om schade aan de natuur, landbouw en dijken te beperken, nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Hallo.
3: Onderweg, hoi. Op het werk en thuis. Dit is jouw radio.
2: Zo, ben je er een beetje klaar voor, John Molenaar?
4: Karsten van Dijk.
5: I'm born ready.
2: Oh.
6: Yeah, ready to boogie.
2: Vandaag een hele speciale uitzending met sport.
7: Karsten en John.
2: Sport.
7: Sport. Karsten
2: sport.
7: John.
4: Dat is iets met bewegen.
2: Ja, dat ben ik helemaal niet gewend. Ja. Het eerste uur is het gewoon.

0: ¡Atención!
1: Attention.
0: Niet attention.
1: Goeiedag.
0: Ja, dames en heren, ik ben blij hoor. Hij is gewoon weer in de uitzending. Hè? Ja. Johnny Miller, de Fox Pro Killer. Ready to rock and roll, baby.
1: Ja, we hebben er zin in, hè?
2: Ja, ik heb... Met koppijn, maar ik ben er gewoon. Hè? Ja? Ik ben half ziek, maar we gaan er gewoon vol tegenaan.
0: Ah, joh, we hoeven maar 3 uur. We hoeven maar tot 10 uur. We gaan eerst gewoon gezellig een dansje doen met Whitney Houston op A1 Radio.

0: problem. We have a problem.
1: Ah, Houston, we have
0: Whitney
1: a problem.
0: Houston, Houston, we have a problem. Have a problem.
2: Cancellation.
3: Cancellation.
2: Cancellation. Cancellation. Cancellation.
0: Ja, daar kwam Robin Vonken was hier vorige week en die zei... Ik hoor iets heel anders in die jingles. Ik hoor helemaal geen Karsten en John.
1: Ja, ik zat ziek thuis en jij had een andere kameraad even ingevlogen.
0: Ja.
1: En die hoorde niet Karsten en John.
0: Nee. Die hoorde dus... Karsten is stom.
2: Karsten is stom. Karsten is stom. Karsten is stom. Karsten is stom. Karsten is stom.
0: Ik vind het echt niet kunnen. Maar ja! Hey! We zijn het toch.
1: Ja, een gehoorbeschadiging is gauw opgelopen. Ik bedoel, dat moet kunnen. Ja, ik begrijp hem ergens wel. Maar het is toch wel duidelijk, Karsten en John.
0: Ja, zeker. Elke woensdagavond van normaal gesproken vanaf 7 uur. Ik begin wel eens wat eerder. Tot een uur of 9. Maar soms ook tot 10.
1: Ja, want... Vandaag is het even allemaal anders.
0: Vandaag is het compleet anders. John, wat gaan we doen?
1: Wij hebben eigenlijk onze reguliere uitzending van 7 tot 8.
0: Ja.
1: Want om 8 uur... Gaat de aftrap plaatsvinden? Is dat eigenlijk precies om 8 uur? Dat weet ik niet eens.
0: Ja, dus daarom hebben wij het nieuws. Alleen dan spelen ze gelijk. Dus na 8 uur schakelen we gelijk over naar het nieuws.
1: Want we gaan voetballen.
0: Ja, we gaan zeker voetballen.
1: Het is een promotie-degradatie.
0: Nou, wij gaan niet voetballen, hè. Laten we dat niet.
1: Nee, mogen we niet meedoen?
0: Nee, ik ben ook niet opgeroepen door Ronald Koeman. Helaas, ik zat nog te balen op de bank, jongen. Maar helaas, ik mag weer niet mee.
1: Ja, op de dag waarop de selectie van het Nederlands elftal bekend is gemaakt... speelt Sparta Nijkerk tegen IJsselmeersvogels, Bunschoten Spakenburg.
0: Zeker.
1: De kraker hier lokaal.
0: En, ja.
1: Dat gaat gebeuren op de Ebbenhorst, het sportpark in Nijkerk.
0: Ja.
1: En de verslaggevers van A1 Radio zijn daarbij. En ja, we gaan een sportprogramma maken straks.
0: Ja, Jan Steven en Werner gaan we zo meteen bellen. Want zij hebben, als het goed is, even een interviewtje met de coach daar. Dus we spelen eigenlijk een beetje...
4: Dit is Sportmatinee.
5: Sportmatinee.
0: Spelen we. Dat spelen we eigenlijk.
1: Ja,
0: leuk.
1: Karsten en John matinee. Ja.
0: Ja, alleen dan wat later.
1: Ik voel me ook meteen helemaal...
0: Een matinee is toch eigenlijk gewoon heel vroeg, of niet?
1: In de middag, matinee.
0: Ja, dat is in de middag. Nou ja, het voelt met die zon wel als middag, laten we eerlijk zijn. Toch?
1: En het is lekker voetbalweer.
0: En het is lekker voetbalweer.
1: Nee, dat klopt helemaal. Het maakt niet uit. Ik bedoel, de tijd is maar een getal. Nee. Dus we hebben een sportieve uitzending. En ja, ik voel ook al een beetje die spanning. Er zijn, laatste nieuws, al zeker 1000 kaarten verkocht.
0: Zo.
1: Er zitten gewoon zeker 1000 mensen om dat voetbalveld heen.
5: Ja, je zou eens maar een bakje koffie moeten geven. Er gaat ondertussen...
1: Ik hoor de telefoon gaan.
0: Een telefoon al, dus laten we gelijk even opnemen.
1: We zitten er bovenop.
0: Sportmatinee, goede avond.
6: Hey, goedenavond.
0: We zijn gelijk live, hoor.
6: Yes, goedenavond.
0: Hallo. Hey. Kijk, ik hoor gelijk al de radiostem.
6: Luid en duidelijk door?
0: Ja, hoor. Ik hoor je helemaal luid en duidelijk. We zeiden net al, we gaan zo meteen natuurlijk bellen met jullie over... tenminste, jij hebt zo meteen de coach aan de telefoon.
6: Klopt, ja. Ja,
0: en...
6: ja, we staan al langs de rand van het veld. We lopen zo langzaam het veld op en dan... gaan we over een paar minuutjes even met hem babbelen, ja.
0: Nou, we zeggen net al, we vinden het best spannend eigenlijk. We lopen de boel flink op te kloppen. En dan denk je ineens van, ja, het gaat wel ergens om, hè?
6: Het gaat zeker ergens om, ja. En de spanning is hier ook voelbaar, hoor. Alle maatregelen zijn wat extra. Ik werd zelfs op mijn perskaart gevraagd toen ik naar mijn gebruikelijke plekje wilde... door de man die ik toch iedere zaterdag hier tegenkom.
0: Oh, wat goed.
6: Dus dat merk je aan alles. En er zijn ook al meer dan 1000 kaarten online verkocht. Nou, dat gebeurt ook eigenlijk alleen maar als hier een profclub op visite komt. Voor
0: en die mensen, die mensen druppelen op dit moment binnen, neem ik aan?
6: Ja, het begint nu binnen te druppelen. Het is nog rustig, hoor.
0: Nou, mooi. Gaan wij...
6: De DJ is aan het waandraaien, zoals je misschien hoort op de achtergrond.
0: Nee, wat draait die?
6: Ja, ik ga nu even met de trainer het veld op. Kunnen we live gaan, jongens?
0: Ja,
1: zeker weten.
0: Zeker weten.
1: We zitten er bovenop gewoon hier.
0: We zitten er bovenop, maar dan gaan we het wel even officieel doen. Dan gaan we het gelijk even starten.
7: Dit is Sportmatinee. Met John Molenaar en Karsten van Dijk.
0: En aan de telefoon, dan hebben we twee verslaggevers. We hebben er maar eentje. Volgens mij spreken we nu met Jan-Willem...
1: Jan-Steven.
0: Jan-Steven Eilander, toch?
6: Ja, Jan-Steven Eilander aan de lijn, inderdaad. En ik sta hier naast Bert van Hunnestein. Het is drie kwartier voor de aftrap van nou ja, wat zullen we zeggen? Dit moet toch wel een van de leukste fases van het seizoen, toch dit?
8: Ja, dat merk je aan alles. Iedereen heeft flinke plannen in zijn hoofd, hoge verwachtingen. En natuurlijk een affiche waar je van mag smullen.
6: Ja, dat, wij hebben zaterdag natuurlijk de hele wedstrijd zitten kijken van het kon alle kanten op. Het kon, na competitie was het sowieso. Maar of het inderdaad IJsselmeervogels werd of een club uit 3B was, was de andere kant. Ja, dit is een droomloting, toch?
8: Ja, vind ik wel. Kijk, uiteindelijk als je daarna competitie wil winnen, nou, dan kom je toch wel vaak uit op IJsselmeervogels. Maar ja, nu in deze fase is het ook prima. Het leeft enorm en mocht er ook enige sprake zijn van dat je niet kan motiveren, nou, dan is het vandaag natuurlijk heel makkelijk. Maar het blijft een fantastische duel. En dat zul je ook wel merken, wie gaat er best om met de spanning, dat zal bepalend zijn.
6: Ja, want het is natuurlijk nog maar een jaar geleden dat je ook twee seizoenen op rij ook fantastische wedstrijden tegen IJsselmeervogels gespeeld hebt. En natuurlijk zijn er wijzigingen in selecties geweest, maar ja, in de basis staat er aan beide kanten nog heel veel van hetzelfde op het veld, toch?
8: Ja, dat niet alleen, maar je merkt ook dat er echt wel wat kruisverbanden zijn natuurlijk. En, maar goed, zij voelen ook wel van, dit is ook weer een derbygevoel wat naar boven komt. IJsselmeervogels is wel gewend om voor dit soort ambiance te spelen natuurlijk, dat hebben ze op ons voor. Ja, en voor ons kan het extra adrenaline geven. Denk even aan de KNVB-beker tegen Kloetingen, tegen Almere City. Nou, laten we hopen dat dat ook zo uitpakt vanavond.
6: Ja, hey, en dan even wat verder inzoomen. Vat ik het goed samen als ik zeg, IJsselmeervogels moet wanhopig en Sparta mag?
8: Nou, wanhopig weet ik niet, dat mag jij zeggen.
6: Nou ja, als je ziet wat die club zichzelf toedicht aan de grootste, de kampioen en blabla, dan kunnen ze het zich niet permitteren om te degraderen. En voor Sparta is het natuurlijk een droom, maar mooi meegenomen als je promoveert.
8: Nee, ik denk dat je het goed omschrijft. Wij mogen inderdaad en zij moeten. Maar goed, eenmaal in het veld is dat alweer verwaterd. En willen wij ook natuurlijk ten koste van heel veel winnen. Het verschil is natuurlijk, het is over twee duels. En mogelijk ga je dat vanavond ook wel wat van merken. Dat scenario zit er natuurlijk ook nog in. Maar uiteindelijk wel zaterdag zal de ultieme emotie naar boven komen.
6: Ja, de kans dat dit soort wedstrijden vanavond al beslist worden, die is natuurlijk heel, heel klein. Ik zat even wat te kijken naar bijvoorbeeld scorend vermogen. Daar zit denk ik het grote verschil tussen deze twee ploegen. Jij hebt voorin, ik geloof, meer dan 50 doelpunten lopen in de competitie. Hè? Met Fonviel, El Ghazouani en natuurlijk Veenstra. Zij hebben er 14 met Dikidak en Beers. Is dat inderdaad, zijn dat... Is dat het grote verschil?
8: Ja, goed. Het grote verschil is natuurlijk dat zij onderin hebben meegedraaid in de tweede divisie. Dus dan gooi je over het algemeen ook wat minder. Ze hebben ook nog Ignacio op de bank. Die hier een paar maanden geleden, geloof ik, meteen 3 of 4 inschoot in een oefenduel. Dus scorevermogen hebben ze wel. Alleen ze hebben door de situatie waarin ze zitten, hebben ze vaak wat verdedigende houding aangenomen de afgelopen weken. En dat heeft ze resultaat gebracht. Maar uiteindelijk ook dat ze minder tot scoren kwamen.
6: Ja, oké. Okay. Hey, en dan, als ik dan even kijk naar je opstelling. Ik noem net die drie namen met die doelpunten. 2 van de 3 zit op de bank. Vooral Fonviel, dat zijn we wel gewend. Maar El Ghazouani op de bank. Je lijkt iets behoudender te starten, klopt dat?
8: Nee, dat klopt zeker niet. Nee, nee ja, qua naam zou je dat denken. Maar,
6: Het lijkt normaal 4-3-3. En nu lijkt het 4-4-2 voor de leek, zeg maar. Maar...
8: Nee, we spelen al anderhalve maand op een ander systeem. En wij spelen dus niet met buitenspelers. En vandaar dat de keuze op Jesse is gevallen. Oma kan er ook prima invulling aan geven, maar we verwachten... In dit duel, waarbij veel energie geleverd zou moeten worden. Maar ook vooral op het middenveld, dat je goed op de tweede bal moet zitten. Daar is Jesse gewoon beter in. Jesse heeft ook enorm veel diepgang. We willen de ruimtes achter de laatste linie benutten. Ja, dus op dat moment kiezen we voor Jesse. Maar het systeem is al een poosje veranderd.
6: Ja, maar Omar El Ghazouani die zit niet zo vaak op de bank.
8: Nee, dat klopt. Maar we hebben ook gezegd, hè, het is nu een nieuwe ronde, nieuwe kansen. En ja, weet je, zaterdag kan het zomaar anders zijn. Maar als we Omar moeten brengen, dan hebben we nu een kwalitatief goede wissel.
6: Ja, hey, en dan nog even over Pieter Veenstra. Er is natuurlijk een heleboel over gezegd en geschreven. Het enige wat nog even door mijn hoofd ging, we gaan het niet over contracten en allemaal gedoe hebben. Goed, volgend jaar speelt hij bij Spakenburg. Je zou ook nog kunnen denken, hij kan beter IJsselmeervogels laten winnen. Heeft hij een mooi derby volgend jaar?
8: Ja, maar zo zit Pieter absoluut niet in elkaar. Hij is gewoon een absolute winnaar en hij wil laten zien... aan de andere kant, het is een test voor hem. Zo moet je het ook zien, hè? Tegen de tweede divisievereniging, tweede divisieverdedigers. Nou, laat maar zien of je tegen die jongens ook kan in een wedstrijd. Dus hij zal super gemotiveerd zijn. Hij weet heus wel dat er veel over gesproken is. Maar hij is met zijn hoofd op dit moment echt nog bij Sparta Nijkerk. En hij zou graag wel laten zien waarom hij topscorer is van de derde divisie.
6: Okay. Geen twijfels bij jou over die intenties. Mooi. Nou, dat voor nu denk ik voldoende. Dankjewel, Bert.
1: Heb je nog een hele kleine voorspelling?
6: Hij loopt al weg. Ah. Dan kan je ook betrouwbare ervaring meedelen dat hij zich aan voorspellingen niet gaat wagen.
9: Nee, het is
6: maar dat gaan wij
9: natuurlijk
6: wel even
9: niet doen.
6: Werner staat naast me. Werner, ja. Wat verwacht jij?
10: Ja, ik verwacht een spannend duel. In die zin dat IJsselmeervogels er met de rem op zal spelen. Ik denk dat zij hier blij zijn als ze met een gelijkspel vandaan kunnen gaan. Met een 1-1 of een 0-0 of 3-3 bij wijze van spreken.
6: Maar zet eens in.
10: Ja, ik ga gewoon voor een 2-1 overwinning voor Sparta Nijkerk.
9: Waarom? Kijk.
6: Dat zou mooi zijn. Dan zet ik mijn kaart op een 2-2. En hoe dan ook, we gaan er allebei vanuit dat dit pas de eerste helft wordt van een mooi tweeluik.
9: Ja, ik hoop. En het is niet zo als Sparta nu wint dat ze gewoon gelijk gepromoveerd zijn.
6: Nee, zeker niet. Het is, dit zijn play-offs en dit is de kwartfinale. Dus na de kwartfinale krijg je ook nog de halve finale en dan de finale.
9: Ah.
6: En dat gaat allemaal over twee wedstrijden. Dus het is vanavond thuis tegen IJsselmeervogels. Zaterdag op bezoek bij IJsselmeervogels. Nou, degene die het in die twee potjes het beste doet, gaat door naar de halve finale. Dat is ook weer over twee wedstrijden. En dan ook nog over twee wedstrijden de finale. Dus dit is echt pas een eerste stapje vanavond. Van hopelijk voor Sparta 6 wedstrijden seizoenstoetje.
9: Dus als we mazzel hebben, dan zijn we net voor het WK klaar. En dan kunnen we gewoon door met het WK.
6: Precies, ja. Ja. Dan reizen Werner en ik ook direct door naar Amerika om voor Radio.
9: Lijkt me een fantastisch idee. Ja, dat lijkt me echt top.
6: Ik weet niet of we een visum krijgen, maar
9: joh.
6: Dat is een andere zorg.
9: Ja, jouw Mexico kom je altijd wel binnen met... als je een beetje contant geld bij je hebt, kom je Mexico altijd binnen. Dat scheelt wel. Dan kun je gewoon... Iedereen dat uit Mexico gaat ook gewoon via de grens over naar Amerika. Dus dat kan gewoon allemaal. Jan Steven, dankjewel. Hey, we spreken je zo meteen na 8 uur met de wedstrijd van de avond. Sparta-Nijkerk tegen de IJsselmeervogels uit Spakenburg. Wil jij er nog iets aan toevoegen?
1: Ik denk dat Sparta gaat winnen, 2-0.
9: Ik denk, ik heb echt geen idee. Moet ik ook iets gokken over?
1: Ja, je moet gewoon even wat zeggen. Gaan we opschrijven? John denkt 2-0.
9: Ja, ik denk, mij lijkt het wel lekker 6-2.
1: 6-2?
9: Gewoon een lekkere tennis set uitslag.
1: Voor Nijkerk, Jan Steven dacht zojuist 2-1?
9: Nee, 2-2 dacht hij. En Werner Steven dacht 2-0, geloof ik.
1: Ja, Werner was 2-0.
9: Ja, precies. En de coach wil zich er niet aan wagen.
1: Nee, die is al gevlogen.
9: Hé, maar ik denk dat die gasten van Sparta ons nog best eens kunnen verrassen.

0: Het is weer een andere dag. Het is woensdag.
1: Het midden van de week, hè?
0: Bijna weekend.
1: Of zaagmans.
0: Juist. Ook al moet ik dit weekend weer werken. Jij?
1: Ik ook, ja. Op zaterdag ben je alvast te prik. Dan sta ik weer in die enorme kamperen sportwinkel hier langs de A28.
0: Ah, het zal toch niet waar zijn, hè, mensen?
1: André van Duin.
0: André van Duin kerken, natuurlijk, hè.
1: Wat ga jij van het weekend doen moet werken dan?
0: Ik moet ook naar de kerken. Ik moet mensen trouwen dit weekend.
1: Ja, jij bent Babs.
0: Ik ben Babs, trouwambtenaar. Ja. Dus ik ga zaterdagmiddag om een uur of 1 of 2 of zo, volgens mij, heb ik mensen. En dan moet ik snel naar huis, want er staan papi en mami voor de deur. Die komen dan even gezellig langs. Maar ik heb straks nog wel een verhaal over vorig weekend wat we gehad hebben. Want dat was een extra lang weekend. Natuurlijk een weekend met heel veel zon, hitterecords en noem het maar op.
1: Het Pinksterweekend, ja.
0: Pinksterweekend.
1: Oh ja.
0: En die warmte, die vraagt toch wel om een lekker gedicht.
1: Ja,
0: dat dacht ik wel.
1: Dat moet je soms een beetje van je afschrijven.
0: Dat moet je van je afschrijven.
1: Dat werkt verkoelend.
0: En wij Karsten en Jong vinden dat fijn.
2: Hebben bizar gedachten.
0: Absoluut.
1: Bizar.
2: Die zijn niet te rijmen.
0: No.
2: Oh. Maar als je die hersenkronkels aan elkaar.
0: Weet je wat die stoel waar we op zitten? Die zijn kapot, hè, allemaal. Hè?
2: Dan worden gedachten gedichten.
0: Ik heb elke keer het idee dat ik door mijn rug ga, maar dan gaat die stoel, die hoor ik dan klak. Heb je dat niet bij jouw stoel?
1: Je zit dwars voor de jingle heen te kleppen.
0: Misschien doet hij ook iets te lang, die jingle.
1: Dat is een prachtige jingle.
2: Dit is de gedichtkast.
0: AI op A1 Radio. Met een gedicht over hitteplan. Hitteplan, zei ik.
1: Dit is de goeie.
0: Dit is de goeie.
1: Anders kunnen we het niet.
0: Deze week is het weer tijd. Dit eigenlijk moet je nog even wachten, hè? Totdat hij even lekker op gang is, dat muziekje. Kijk, nu komt hij. Deze week is het weer tijd voor een hitteplan. Je kan bakken zonder pan. Zo heet als de dreiging in Iran. Zo voelt het in de hel naast Satan.
1: Heet.
0: En een volgende gedicht.
1: Oh, dat was. Goeiedag.
0: Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Maar in een korte broek ben je geen zakenman.
1: Maar in een korte broek ben je geen zakenman.
0: Nog een kort gedicht.
1: Dat is natuurlijk wel. Je kan niet met een korte broek op je werk gaan komen. Nee, bedrijven
0: dan
1: die
0: ben je
1: dan
0: geen zakenman.
1: Poeh.
0: Absoluut niet.
1: Nog eentje.
0: Ja, nog eentje. Nog een kortje. 27 mei, dag van de zonnebrand. Dat is de titel. Dat is te laat. Ben al rood op het gelaat.
1: Zal ik ook nog één korte doen?
0: Komt het dat het gisteren natuurlijk zo warm was. Hè? Vandaag was het lekker aangenaam, vond ik.
1: Ja, maar nu begint het seizoen. Je moet nu smeren en op tijd. En ja, bedoel, dat kleurtje moet nog komen. De basis moet nog gelegd worden.
0: Ja, zeker.
1: Je bent ook iemand die snel verbrandt.
0: Ja, ik ben elke keer al rood. Maar ik sta ook veel buiten te werken in mijn eigen huis, in mijn tuin.
1: Maar je hebt van jezelf eigenlijk wel altijd een beetje een kleurtje.
0: Ja, joh, ik ben eigenlijk half Antilliaans, dus vandaar.
1: Je bent er nog mee getrouwd ook zelfs. Dat kruisbestuiving.
0: Ja, dat is alles Surinaams.
1: Oh, daar. Oh, kak. Sorry. Sorry, Sandrine.
0: Ja. Nee, deze steelt niet. Even lekker de clichés, mensen. Ik mag het zeggen.
1: Leuk dat je luistert.
0: Ze zit gewoon thuis, dus mag gewoon.
1: Nee, maar als je mijn gezin op het strand ziet, dan herken je ons op een kilometer. Want wij geven licht. Ja. Wij reflecteren.
0: Ze zien jullie vanaf de maan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Ja, precies.
1: Ik had nog een gedicht bedacht terwijl ik op het strand lag gisteren.
0: Nou, doe maar een kortje. 20 seconden?
1: Ja, heel kort. Foreman heet dit gedicht. Een appel, een peer, een bultrug of een hangbuikzwijn. Elk lichaam mag er bij 30 graden op het strand gewoon lekker zijn.
3: Oh! Met Karsten en Jong ontdek je gek. Gaan ze het hebben over een nieuwe track? Of dat een van de twee op een bizarre plek? Ze testen weer een burger.
1: Bij de Mac?
3: Ja, gewoon bij

0: zometeen doen. Met onze voeten gaan we... Oh nee. Met onze voeten gaan we...
1: Ballen.
2: Oh, ballen, nee,
0: ballen.
2: Ja, jongens, Sparta Nijkerk, ja. IJsselmeervogels.
0: Dus we gaan weer lekker voetje... Oh, niet ballen.
2: Voetje. Nee, maar dat is de kraker vanavond die op het programma staat. Mocht je nou net inschakelen, je bent bij Karsten en John. De ridders van de radio op woensdagavond. Wij zorgen een beetje voor het entertainment.
0: Entertainment, een stukje entertainment.
2: Heel veel gedichten doen wij. We doen maffe spelletjes, maffe rubrieken.
0: Ja.
2: Heb je de krant nog mee? We moeten nog even krantje bladeren.
0: Nou, dat wilde ik doen. Maar wij hebben onze brievenbus, tenminste niet wij. Ik heb onze brievenbus weer verplaatst. Dus ik kon het krantje niet vinden.
2: Ah, kak. Ja, ik ben hem ook vergeten.
0: Ja. Ja, maar ik heb het laatste keer heb ik het online gedaan. Dus misschien moeten we dat zo meteen doen over een paar minuten. Ik heb wel een ander leuk rubriekje.
2: Verras me.
0: Ja?
2: Ja?
0: Komt-ie.

0: is het CD Slay of CD Gay? Werd zojuist gezongen. Ik zie, je hebt onze favoriete plaat van thuis, van mijn thuisfront meegenomen.
1: Dat is denk ik Jacques Johnson.
0: Jack Johnson, dat is de mijn kinderen zeggen dan, dat is de gele plaat met de grote boom erop.
1: Oh ja, die wil ik ook nog op plaat, ja.
0: Daar staan alleen maar goede nummers op.
1: Ja.
0: Dat is echt grappig dat je die mee hebt. Mijn vrouw... Ja,
1: laten we dan die ook gewoon doen, toch?
0: Ja, mijn vrouw en ik, we hadden onze eerste vakantie met z'n tweeën.
1: Ja.
0: En ver voordat die kinderen er waren. En we gingen naar Kalpen. Dat ligt aan de Spaanse kust. Bij Alicante heb je daar. Je hebt Denia, je hebt Benidorm een beetje in de buurt.
1: Ja.
0: En dan gingen we naar een cocktailbar 's avonds. Ja. En lekker een op het terrasje neergestreken. Lekker een cocktail. En de hele tijd op de achtergrond draaide de muziek. En dat vonden we allebei echt super relaxed. Dat we dachten van... Hé, wat is dit voor muziek? Wat is dat voor artiest? Wat klinkt dat goed?
1: En hebben we dan ongeveer over het jaar 2005?
0: Nou, het was iets later zelfs nog. Oh, okay. Ja, maar het is alweer een klassieker inderdaad. Ah,
1: eerder kan namelijk niet. Ja. Het zou te bijzonder zijn.
0: En toen hoorden we in één keer een heel bekend nummer. En toen dacht ik, oh, wacht even. Dat is want er staat iets van drie hits op ook.
1: Ja, joh. En het in totaal heeft het 14 liedjes.
0: Ja, Jack Johnson. Hoe heet het album ook alweer? Hoe heet het album eigenlijk?
1: In Between Dreams.
0: In Between Dreams. Ja, het is voor ons gewoon het album met de boom.
1: Ja,
0: en wij dachten van, dat is goede muziek. Dus ik heb die plaat toen ook meteen gedownload. En later de officiële LP gekocht.
1: Ja, die moet ik ook nog kopen. Ik zag pas dat die ergens in de aanbieding was.
0: Die dus is goed. Als je die thuis op je platenspeler legt, helemaal zen.
1: Nou,
0: heerlijk.
1: Ik denk ook met dit weer is dit een ultiem plaatje... om in ieder geval iets van te draaien, lijkt mij zo. Ik vind het wel leuk, want je hebt een cd'tje. Nou bedenk ik me jou ineens. Bij cd'tjes zaten natuurlijk ook al de boekjes. Dus ik probeer nu het boekje eruit te vissen. Een kartonnen hoesje. En even kijken. Oh, lekker. Ik kan meezingen. Alle lyrics staan erin.
0: Oh, dat meen je. Dat was altijd een ding.
1: Ja, dat doe je niet, hè?
0: Dat doe je niet meer, maar...
1: Maar ja, voor de rest...
0: Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Nummer 8.
1: En de artiest is...
0: Jack Johnson.
1: 8.
0: De andere cd was trouwens van Lenny Kravitz.
1: Ja, maar die komen we een andere keer.
0: Doen we een andere keertje.
1: Nummer 8 van... In Between Dreams.

0: Jij weet ze wel uit te kiezen, John Molenaar.
1: Ja, mocht je dit nou scheidmuziek vinden, dat is fijn, dan ben je er weer vanaf.
0: Ja, dat is waar.
1: Nee, maar we kunnen alleen zeggen, maar goede nummers.
0: We doen er nog eentje.
1: Hij was heel kort, zeg. Hij was heel kort.
0: Hij was deze situatie.
1: Situation duurde 1 minuut 20.
0: 1 minuut 16, heerlijk.
1: Oh, wauw, goed gegokt.
0: Ja. Nou, dan heb ik nog wel een ander verhaal. De afgelopen weekend was het natuurlijk bloedheet.
2: Ja.
0: Oh. En het was Pinksteren en er waren festivals overal. En noem het allemaal maar op. Te gekke dingen.
1: Oh, ja, opwekking was ook, hè?
0: Opwekking?
1: Opwekking, ja. Dan gaan ze een heleboel stroom in plaats van zonnepanelen gaan ze met heel veel mensen tegelijk opwekken. En nee, dat is natuurlijk gelul. Biddinghuizen, dat is allemaal van Praise en...
0: Een soort EO.
1: Ja, dat is een EO-achtige...
0: Oh.
1: Dat ken je opwekking niet?
0: Nee, nooit van gehoord. Was dat vroeger de EO-jongerendag?
1: Ja, nou is er zoiets wel.
0: Ah,
1: ja, nee. Dat is altijd dat was een Pinksterweekend.
0: En dit ken ik inderdaad niet. Nou ja, maakt ook niet uit.
1: Goed, ja, ga verder.
0: Hé, ik ken niet alles kennen. Ik ben in ieder geval, wij dachten, het is zo bloedheet. Oh, het is niet uit te houden buiten. Laten we lekker naar binnen gaan. Toen zijn we naar... Carré.
1: Oh, Carré. Geweest.
0: Carré.
1: Je bent naar het theater van Nederland geweest.
0: Het theater in onze hoofdstad.
1: Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Chetam.
0: Met natuurlijk... Een prachtig matinee in Carré.
1: Van Paul van Vliet.
0: Van Paul van Vliet.
2: Het mooie is wel, je komt Carré binnen... en je ziet een borstbeeld van Paul van Vliet staan.
0: Ja. Ja, je hebt ook gelijk Jens in je hoofd, hè? Met Paul van Vliet. Ja, laten we straks even een klein stukje doen. Want ik had een oud collega, die stuurde ook gelijk... die zag dat ik in Carré was. Die stuurde ook gelijk een stukje cabaret om te lachen. Van Paul van Vliet. Dus laten we dat zo meteen ook nog even doen. Maar ik was daar voor de band... Kovacs. Ken je die nog?
1: Kovacs, maar dan zijn we samen een keer geweest bij een concert in de Vorstin in Hilversum.
0: Oh ja, verrek! Nou, dat is waar. Nou, ik was er dus weer.
1: Hoe is het met haar?
0: Ja, ze is nog steeds hartstikke depressief.
1: En, nou, inderdaad zeg, goeiedag. Maar, ze durfde ook eigenlijk niet tussen de nummers door nog iets te zeggen.
0: Nee, en dit was ook weer heel ongemakkelijk en noem het maar op. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ze begon met één spotlight erop. En toen begon ze al een liedje te zingen in de eentje. Nou weet ik niet meer welk nummer dat eigenlijk was. En ze heeft wat liedjes van een nieuw album gedaan. Dat komt dit jaar uit. Vond ik wat minder. Maar ze deed die oude liedjes en die zijn zo verschrikkelijk.
1: Ja, het is gewoon een Nederlandse zangeres, Kovacs, ja.
0: Ja, het is
1: deze.
0: James Bond.
1: Hallo.
0: Het is... Ga naar het Songfestival, Sharon Kovacs, want dit willen we toch horen. Deze natuurlijk ook van het eerste album Shades of Black. Deze My Love, The Devil You Know en deze Dig In.

Ja, het was weer fantastisch. Afgelopen zondag was het op in Carré begon ze weer, Kovacs. En ze komt met een compleet nieuw album. Misschien kan ik ook wel vinden hoe dat dan heet. Ze heeft wel een nieuwe single, Perfect Crime. Die was ook wel aardig trouwens, moet ik heel eerlijk zeggen. Misschien ook nog even een klein stukje...

0: Dit is een nieuwe single.
1: Dit is een nieuwe single.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ah, toch wel een beetje weer hetzelfde. Wak en pak.
0: Het is een beetje de Nederlandse Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Een beetje wel, toch? Shirley Bassey-achtig.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Hier komt het een beetje. Ja.
0: Ik vind het, jij zei even en passant dat Songfestival, ja. Volgende inzending.
1: Ja.
0: Als we,
1: ja.
0: Weer, als we wel weer mee gaan doen.
1: Ja, hè?
0: Ja, dit past wel.
1: Ja, dat vind ik ook. Ik hoop dat dat echt een keer gaat gebeuren. Want dat zou echt mooi zijn. Ja. Ja. Ook vooral, ze hadden een hele mooie lichtshow. Dus als ze alleen haar haar stem is fantastisch live. Dus als ze haar gewoon neerzetten met een spot erop. En dan op een gegeven moment dat lampen eromheen draaien. En een beetje schimmen en weet ik veel. Ik denk dat je iets heel vets neer kan zetten.
0: Ik denk alleen dat zij er zelf doodongelukkig van wordt.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook.
0: Die moet je toch niet in zo'n circus gaan neerzetten?
1: Nee, die wordt helemaal knettertje natuurlijk. En dat is ze natuurlijk al een beetje. Het is al een bipolairtje. Maar,
0: bipolairtje, ja.
1: Ja, maar ja, ze doet het wel, weet je wel. Ik vind het toch echt weer knap. Maar het is, als zij ook niet zo depri was, had ze ook nooit goede muziek gemaakt natuurlijk. Ben ik van overtuigd.
0: Nou, zeker weten. Dus, je moet altijd wel een beetje een kronkel hebben om tot zulke creatieve hoogstandjes uitspattingen te komen.
1: Ja, dat denk ik zeker.
0: Iedere keer als jij dan dit soort dingen doet, hè, je gaat weer met je vrouw naar het theater of iets concert.
1: Moet ze meetrekken, hoor.
0: Dan denk ik, kak, ik moet dat ook weer eens doen.
1: Ja, je moet gewoon plannen op een gegeven moment. Wij hebben in december...
0: Ja, hoe doen jullie dat?
1: Nou, in december of zo waren wij gewoon een flesje wijn... 2 of 3 aan het leeg tikken. En toen zei ik op het juiste moment... Toen hadden we plaatjes op. Wij draaien ook nog wel eens plaatjes. En toen hadden we een keer Kovacs weer opgezet. Toen zei ik, zullen we eens kijken of zij nog een keer ergens optreedt. Hey, in Carré. Nou, dat is toch te gek dat je gewoon een keer naar Carré gaat en haar kan zien. Oh, dat vind ik dan ook nog wel leuk. Hoppakee, telefoon erbij. Hoppakee, 2 tickets, €40. Ah, dat is nog wat te doen.
0: €40?
1: En boeken.
0: En Carré, hoe was Carré? Dat lijkt me ook fantastisch.
1: Nee, nog nooit geweest.
0: Nee, ik ben er nooit geweest. Ik ben er wel met een rondvaartboot langsgekomen laatst toen we in Amsterdam waren.
1: Carré is een fantastische zaal. Ik ben er vaak geweest met Theo Maas, onder andere Herman van Veen. Zulke soort dingen ben ik daar geweest. Maar het is een ronde zaal. Dus het podium is recht en het is een beetje tierenlantijntjes heeft het allemaal. Maar je zit rond. Dus de hele tribune eromheen is rond. En het vak voorin, waar ze vroeger de piste hadden
0: Het is een voor oorspronkelijk circus.
1: Ja, precies. Ja. Daar hebben ze stoelen in gezet en daar zat ik dan. En dan kijk je ook gewoon goed op het toneel, want die vloer loopt ook iets schuin af. Maar je hebt het tot heel hoog, heb je het rondom het toneel, alle zitjes zitten.
0: Nou, klinkt goed. Ja, goed, maar het is gewoon een kwestie van doen. Ja, dat komt voorbij. We zaten laatst ook een plaatje te draaien thuis van Amy Winehouse. Ja. Die wilde ik ook boeken, maar dat kon ik niet vinden.
1: Oh ja, snap ik.
0: Maar ging even niet door.
1: Ze had geen zin mee, denk ik. Oh, die had ik ook wel heel graag willen zien. Heb je nog meer artiesten waarvan je denkt, die had ik wel echt willen zien?
0: Oh, dat is een goede vraag.
1: Bedankt.
0: Ik heb wel artiesten waarvan ik zeker weet, daar ga ik dan toch maar niet meer naartoe. Ik draai af en toe nog wel eens een plaat van Bon Jovi hier.
1: Ja.
0: Super.
1: Ja, die kan niet meer zingen, hè?
0: Maar dat gaat helemaal niet meer.
1: Nee,
0: ik had laatst gewoon even gegoogeld Bon Jovi Live 2026.
1: Ja.
0: Nou, misschien moet... Nee, ik denk dat we dat beter niet kunnen doen om daar iets van te laten horen. Hij kan inderdaad niet meer zingen.
1: Nee, het is helemaal klaar.
0: Hij heeft problemen gehad met zijn stembanden.
1: Ja.
0: En die stem van weleer, die is er niet meer. En dat was natuurlijk altijd een rauwe rockstem en hard.
1: Ik hoorde iets ruimerigs voorbij komen.
0: Ja, we gaan weer een gedichtkastje doen, toch?
1: Nee, de stem van Weleer heeft hij niet meer.
0: Ja, maar dan fiets ik er ook gewoon tussendoor. Ja,
1: ongelooflijk. Zullen we een kleine over, hoe heet dat, dingen gesproken? Waar hadden we het nou over? Carré?
0: Ja?
1: Zullen we een kleine Paul van Vliet doen?
0: Oh ja, je had het over vroeger? Ja, Paul van Vliet van vroeger.
1: Ik doe daar. Daar komt hij.
2: Na al deze narigheid over Michael Jackson...
1: Bij Jens, hoor.
0: Met Jensen, ja.
2: In de Franse stad gelegen aan de voet van het Beldon-geberg. Wel nu, Carré. Mijn vrouw zag een prachtige robe in de etalage van een boutique. En ze zei, Paul, echtgenoot, humorist. Ik wilde je
3: Sportmatinee met uitslagen en standen.
1: Ja, sorry, het was even van de telefoon.
0: Het was vrij moeilijk verstaanbaar.
1: Ja, het was vrij moeilijk verstaanbaar. Maar zoek het even op YouTube, staat alles nog van die onzin. En was Frank even blij. Die deed vroeger Paul van Vliet na bij Robert Jensen.
0: Ja, die deed een heleboel stemmetjes, toch?
1: Ja, Bassie deed
0: Bassie ook, ja.
1: Sportmatinee, zometeen vanaf 8 uur gaan we namelijk de wedstrijd Sparta-Nijkerk tegen de vogels. Wat voor vogels?
0: Poldervogels uit. Altijd IJsselmeervogels. Oh, ja. Uit Spakenburg.
1: Het gaat om de degradatie en de promotie. De promotie van Sparta, de degradatie van de IJsselmeervogels.
0: Ja, tweede klasse, inderdaad.
1: En over die tweede gesproken, even kijken. Jan Steven, die heeft een paar supporters van de IJsselmeervogels gesproken. Nou, Jan Steven. Oh, hallo. Zet die muziek eerst eens even uit, Jan Steven. Zo, dankjewel. En kom er maar in.
4: Hey Gento, jij staat hier een half uurtje voor de wedstrijd Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels. Jij bent IJsselmeervogels supporter. Hoe sta je hier?
5: Ja, gespannen. Zeker gespannen. Maar toch wel hopend op een mooi resultaat.
4: Ja, want is het voor jullie als IJsselmeervogels supporters, denk ik van ja, toch een beetje billen bij elkaar. Hè? Je wilt na een seizoen tweede divisie toch niet weer terug naar de derde.
5: Nou, billen bij elkaar is natuurlijk groot gesproken. Met een beetje IJsselmeervogels bravoure moeten we heel ver kunnen komen. Alleen we staan er liever niet natuurlijk. We staan liever op een plek waar we wel handhaven.
4: Ja, dat snap ik. Hey, hoe speelt IJsselmeervogels dit seizoen? Je staat natuurlijk niet voor niks uiteindelijk 16e na 34 wedstrijden.
5: Ja, niet goed genoeg.
4: Waar ontbreekt het aan?
5: Nou ja, heel vaak wisselingen van opstelling, vonden wij tenminste. En uiteindelijk heeft dat misschien toch wel de nek om gedaan, zeg maar. En nou ja, nog niet helemaal de nek om gedraaid, want we gaan nou even 6 keer winnen. Dus dan zijn we weer gewoon terug in de tweede divisie.
4: Hey, en van alle clubs die in die na-competitie zitten, wie denk je dat de lastigste is? Is dit misschien al wel meteen de lastigste pot?
5: Ja, ik denk wel dat dit de lastigste is. Ik denk wel dat je nou... Als je hier al voorbij komt en mocht je deze vanavond al winnen, dan kom je echt al een heel eind, denk ik. Hoop ik.
4: Wat is je voorspelling?
5: Nou, laten we dan... ik hou het schappelijk voor iedereen uit Nijkerk. Ik denk 0-4.
4: 0-4, doe maar. en dan in Spakenburg zaterdag?
5: Oh, dan maken we 6-0 en dan maken we 10-0 over de zeewedstrijd.
4: Oké, nou, we gaan het zien, Gento. Ik denk niet dat je voorspellende gaven heel goed zijn, maar... Als het zo uitpakt, dan krijg je een biertje van. Ja, veel plezier, jongens. Dankjewel.
1: Ja. Nou, en dan nog even iemand van Sparta spreken. Misschien is dat dan ook nog wel leuk, Jan Steven.
4: Ik sta als Johan, echt Sparta Nijkerk supporter. Jullie waren er al vroeg bij, maar dat was ook wel nodig, hè?
6: Ja, de spanning staat er volop.
4: Ja, en lekker kannetje bier erbij voor de sfeer?
6: Ja, 100%, altijd. Ja, die hoort erbij, hè? Ja.
4: Hey, we spraken net wat een IJsselmeervogelsupporter. Die voorspelde dat zij hier vanavond met 4-0 gingen winnen en het dan zaterdag met 6-0 afmaken. Ja. Wat is jullie reactie erop?
6: Ja, slappe lach. Ja, dat wordt hier gewoon 4-0 voor Sparta natuurlijk.
4: Ja, wij zeiden ook al, wie gaat die doelpunten maken dan voor jullie? Maar ja...
6: Pieter Veenstra, Jesse Buitenhuis.
4: Ja, voor Sparta wel, maar IJsselmeervogels hebben geen echte doelpunten maken in de selectie. Hey, maar dit is eigenlijk wel de mooiste loting, toch zo? Of de mooiste uitkomst dat je in deze ronde al tegen IJsselmeervogels speelt?
6: 100%. En dan halen we de finale en dan spelen we tegen DVS. En die rollen we ook even op.
4: Oké, dus volgend jaar tweede divisie voor Sparta.
6: We mogen het hopen.
4: Ja. Hey, en echt even een realistische voorspelling. Wat denk je vanavond? Wat wordt het?
6: 3-0 voor Sparta.
4: Zo, je bent ambitieus. En dan zaterdag?
6: Een 2-1 verliespartij, maar dan zijn we toch al door.
4: Een laffe 2-1 verlies.
6: Ja, okay. Op de verdediging.
4: Oké, okay. Veel plezier Johan, dankjewel.
1: Nou, zometeen vanaf 8 uur de wedstrijd. En misschien, je weet het niet zeker, gaan die gasten ons wel verrassen.
0: Het zou toch niet zo zijn?
1: Het zou toch mooi zijn?
0: We moeten wel heel veel schakelen met al die doelpunten straks, hè, tussen 8 en 10.
1: Ja. Jij achter de knoppen. Jij gaat achter de knoppen.
7: Het zijn de gasten die verrassen. Karsten en John. Het zijn de gasten die verrassen. Karsten en John. De ene is gek, de ander is raar. Karsten van Dijk en Johnny Molenaar. Het zijn de gasten die verrassen. Karsten en John. Ze knallen op

Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg, dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzoekt de rol van jeugdzorg en veilig thuis in de mishandelingszaak in Stadskanaal. Twee jonge kinderen van 6 en 7 jaar zouden langdurig zijn mishandeld door twee vrouwen. Het meisje zou zijn vastgebonden, ook kregen ze te weinig eten. Het meisje werd in een kunstmatige coma gebracht.

0: Bouw en dijken te beperken nu de droogte verder toeneemt. Op verschillende plekken worden waterpeilen verhoogd en extra watervoorraden aangevoerd. Vooral veendijken worden scherp in de gaten gehouden, omdat die kunnen scheuren. Dat gebeurde in Wilnis zo'n 23 jaar geleden. Ook het risico op natuurbranden is toegenomen. In het grootste deel van Nederland geldt inmiddels het hoogste waarschuwingsniveau. Dan het weer. Het blijft droog en nog lang zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Wat op de grasprieten van de Ebbenhorst hier in Nijkerk gaat zometeen Sparta Nijkerk het opnemen tegen IJsselmeervogels. Promotiedegradatie voor een plek in de tweede klasse. En we gaan 2 uur lang schakelen met onze vrienden op locatie. Ja.

0: Ja, dat is toch wel weer leuk, hè?
1: Spargo en Lady.
0: Ah, nee, dat bedoel ik niet.
1: Oh, is dat niet leuk?
2: Nee, ik bedoel, als je weer zo'n sportmatinee ineens doet, dan word je gewoon onderbroken.
1: Dan moet ik die plaat wegdraaien.
2: Er is nieuws. Jan Steven.
1: Jan Steven Eilander bij Sparta Nijkerk IJsselmeervogels.
3: Ja, een minuutje verstreken inmiddels op de Hebborst. Iets vertraagd de aftrap vanwege de lange confetti-slierte vanuit het zeg maar, rode vak. Dus bij de fans van IJsselmeervogels vandaan. Die moest eerst even van het veld. En net een minuutje geleden vond de scheidsrechter het goed genoeg. En nu rolt de bal. Stand is natuurlijk nog 0-0. En een sfeervolle ambiance, absoluut. Een vol uitvak hier recht tegenover ons. We hoorden al van er zijn 1000 kaarten verkocht online. Dat lijkt vooral aan supporters van IJsselmeervogels te zijn. Maar ook vanuit Nijkerk zijn ze natuurlijk in grote getalen op deze wedstrijd afgekomen. Dus het zit hier gewoon hartstikke lekker vol. En dat zijn mooie ingrediënten voor een heerlijke voetbalavond. Dan ook nog gekoppeld aan een lekker zonnetje. En natuurlijk enorme belangen. Want voor IJsselmeervogels een wedstrijd die echt niet verloren mag worden. Althans over twee wedstrijden dan. En voor Sparta een unieke kans om misschien nog een treetje hoger te gaan voetballen. Sparta met het balbezit. Dus even een beetje aftasten. En die bal wordt nu achterin rondgespeeld van Hugo naar Anjasi. Dat is centraal achterin. Yannick Makizudila loopt op rechts, maar het gaat natuurlijk toch naar de linkerkant. Er wordt Tim Pieters in de diepte gestuurd. Tim Pieters het strafschopgebied in. We gaan binnen, maar die wordt niet bereikt. Het is bal met nummer 2, Gerwin van de Groep, die kan wegwerken. Maar het balbezit is alweer voor Sparta. Roy Bakkenes probeert daar nog een keer Pieters weg te sturen. En dan kan hij zo meer vogels overnemen. Maar dat gaat over de zijlijn via een Spartaans voetje. En dan mag IJsselmeervogels gaan ingooien. En dat gaat doen de man van wie we het rugnummer net niet kunnen zien. Ik denk, ik gok Ruben Schult hier met de bal in de nek. Nee, het is Gerwin van de Groep. En die gooit hem en dan is het juist Jesse Buitenhuis namens Sparta die bijna het balbezit afhangt.

0: van hem maakt. En dan gaat hij zijn meervolgens het proberen aan de linkerkant.
1: Ja, het is al opvallend hoor. Sparta Nijkerk zet hoog druk. Probeert het IJsselmeervogels meteen voetballend moeilijk te maken. Nu wel even aan de linkerkant van het veld. Wordt de bal laag ingebracht, maar daar zit een voetje tussen. En dan kan de doelman Sam van Steen is die eenvoudig oprapen. En hem vervolgens weer meegeven met de linksback. En dan gaat Sparta Nijkerk opnieuw opbouwen. Het is nog even aftasten. Het is zoeken wie precies waar loopt en hoe we gaan spelen. In ieder geval... ja, heb ik wel het idee dat het tot nu toe redelijk open is. Nu even de bal aan de rechterkant van het veld. Is Pieter Wezen uitgeweken. Maar die schiet de bal richting het treinstation van Nijkerk. Dus dat is jammer. Het was een hele goede bal hoor. Vanuit de middenveld van Roy Bakkenes. Die hem zo schuin meegaf. En Pieter Veenstra die de bal één keer liet stuiteren. En daarna uithaalde. Ja, Marco van Basten die had dat beter gedaan in de finale. Maar nee, zo goed is Pieter Veenstra helaas nog niet. Nu is het IJsselmeervogels aan de rechterkant van het veld uitgebroken. Wordt de bal dan even ingebracht. Zit dan een voetje tussen. Heel handig daar. Van der Linden. Die speelt dan zichzelf vrij. Valt dan en krijgt dan een overtreding mee.
0: Ja, makkelijk gegeven vrije trap aan Victor van der Linden. Maar daar klagen wij niet over. Want die is van Sparta. En die ging daar liggen op een plek waar hij de bal verloor. En dat was een hele onhandige plek om de bal te verliezen. En dat loopt dus goed af voor de Spartanen. Van der Linden in de as van het veld. De vrije trap is genomen. Speelt hij naar Jesse Buitenhuis. Sparta laat de bal weer even rondgaan achterin. Het beeld is op dit moment zo dat IJsselmeervogels met 5 verdedigers speelt. En 3-4 middenvelders. Dus de ploeg is compact. Zakt helemaal in. En is dat ook zo gewend natuurlijk in de kelder van de tweede divisie. Veel onder druk gestaan. Altijd weinig doelpunten gemaakt. En Sparta natuurlijk juist veel doelpunten gemaakt. Maar ook... redelijk wat tegengekregen. Nu een klein gaatje misschien voor Sparta aan de rechterkant. Met Maki Zudila even terug naar de Huizing. Dan gaat het naar het middenveld. Victor van der Linden in de as van het veld zijn we aanbeland bij Hugo. En dan naar links, naar Van Dijk. Die heeft ook wat ruimte. Hey. Probeert hij hem in de 16 te brengen. Daar is Jesse Buitenhuis. Maar dan kan hij IJsselmeervogels uitverdedigen. Maar dan is het Sparta dat een balbezit opnieuw heeft. Via Bakkenes en via Van Dijk. Ja. En dan is het een balletje terug. Dat is wat riskant, maar dat loopt goed af. We hebben 5 minuten gespeeld op de Ebbenhorst. Het is aftasten van twee kanten. En de stand bij deze mooie wedstrijd tussen Sparta Nijkerk en IJsselmeervogels is 0-0. Laten we nog even terug, maar weer even terug aan de studio voor een plaatje.
2: Nou, Jan, Steven en Werner, ik denk dat jullie inderdaad gewoon lekker naar Amerika moeten gaan, naar dat WK. Want dit klinkt fantastisch!
3: Ja!
2: Applaus vanuit de studio! En ik vind het leuk dat ik zelf ook nog mee voetbal.
4: Van Dijk. Ja, je slaat meteen aan op Van Dijk. Ja, het is ook wel echt. Je bent ook net een kleuter. Fantastisch.
2: Ik was in... het grappige was, ik was in Thailand. Ik ben ooit enkel op vakantie in mijn leven geweest. Was in Thailand. Maar het grappige is, toen zei ik, ik ben Van Dijk. Oh, Van Dijk! Are you family of Virgil Van Dijk? Ik zei, yes, yes. He's my cousin. No, really? Yes, you can kiss my feet. You can kiss my feet. Nou, en kussen met 16 Thaise vrouwen en mannen lagen mijn voeten te kussen.
4: Ik denk iedereen die nu is ingeschakeld om die voetbalwedstrijd te luisteren... Die denkt, wat is dit voor figuur?
2: Ja. Dat is Karsten van Dijk.
4: In de zendtijd van Karsten en John A1 Radio... zitten we bovenop die wedstrijd van Sparta Nijkerk tegen IJsselmeervogels.
5: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.
6: Je mag lekker met dat en lekker met dat is met een nooie.

0: Labba, labba.
1: Wie was dat, Mr. Labba Labba? Shaggy, A1 Radio.
2: Ik heb hem vorige week ook nog gedraaid met Boombastic. Want toen bestond Spijkerbroek 641.000 jaar. En toen heb ik al die liedjes gedraaid die Levi's ook ooit had gebruikt. Dus dat was Boombastic van Shaggy. En wat had je toen nog meer? Mr. Oizo met...
1: Flatbeat.
2: Flatbeat, inderdaad, ja.
1: Oh ja.
2: Ja, en nog veel meer leuke liedjes. Ja, jammer dat je er niet was, John.
1: Ja, ik heb echt wat gemist, hoor ik ook.
2: Maar je hebt wel een beetje geluisterd, dat vond ik leuk.
1: Ja, we moesten tussendoor allemaal dingen doen. Met mijn hoofdpijn en mijn snotneus moesten die kinderen naar bed en tanden poetsen. Daarna toch weer even A1 opgezet.
2: Ja, goed.
1: Maar ik ben er wel een beetje bij geweest. En nu zijn we eindelijk weer samen. Maar
2: we zijn met z'n vieren vandaag.
1: We zijn met z'n vieren in een sportmatinee.
2: Ja, ik vind dit wel een dingetje, hoor. Jan, Steven en Werner die zijn gewoon op de Ebbenhorst in Nijker. Wat is er gescoord?
1: Is er gescoord?
3: Nee, was het maar zo'n feest. We hebben net wel het eerste gevaar gezien, zeg maar, dat Sparta wist te stichten. In de tiende minuut was de ruimte aan de rechterkant van het veld. Mooie aanval werd daarop gezet, maar het kwam niet tot een echte grote kans. Voorzet was net niet goed genoeg en ook in de rebound ging het niet goed. Nu wordt opnieuw de diepte gezocht. De Sparta deze keer kan IJsselmeervogels vrij eenvoudig uitverdedigen, maar dat gaat ook niet heel zorgvuldig. De ploeg die het spel maakt in deze eerste 12 minuten in Sparta-Nijkerk. IJsselmeervogels zakt diep in en is niet in staat het spel te maken. En moet echt vooral zich beperken tot verdedigen. Sparta nu weer met het initiatief aan de rechterkant van het veld. Yannick Makizudila altijd snel op zoek naar zijn directe tegenstander. Die rent hij er vrij makkelijk uit. Maar dan komt er nog eentje bij. Het was Gregory Koesch die voorbij rende. Maar Bradley Martis kwam namens IJsselmeervogels tot de redding. Schoot de bal de tribune in. En dat betekent dat Makizudila mag gaan ingooien namens Sparta. Hij laat het aan Bakkenes. Krijgt zelf die bal. Maar daar zit een verdediger tussen. Dan is het even opruimen voor IJsselmeervogels. Maar dat is alleen maar een lange bal naar voren. En dus het balbezit opnieuw voor Sparta Nijkerk. Sparta dat sterk uit de startblokken komt. Zo mag ik het wel zeggen. Nu een mooie bal naar Jesse Buitenhuis. Dat de as van het veld zoekt de linkerkant bij Tim Pieters. Die gaat zijn man opzoeken. Om te kijken of hij er langs kan komen. Dat lukt niet. Maar de bal rolt over de zijlijn. En hij mag gaan ingooien. We zijn inmiddels ter hoogte van de rand van de 16. En Pieters laat het aan Van Dijk om die bal in te gooien. Dat doet hij richting Buitenhuis, randje 16. Via de voet van Buitenhuis terug naar Van Dijk. Laag de 16 in. Dat is niet goed, die raakt hij niet lekker. Dan kan hij zo meer volgens uitverdedigen. Dan is het oppassen voor de counter. Met Kidak, die de middenlijn oversteekt. Maar Bakkenes verdedigt attent mee. Die is goed teruggelopen. Maakt hem de bal afhandig. En daar voetbal Sparta met een prachtig driehoekje uit onder de druk uit. En Bakkenes weet Pieters te bereiken. 1-2 met Pieters. Bakkenes nog een keer naar Pieters. Prachtige voetbal. Pieters tussen twee man door de 16 in. Pieters. Eerste hoekschop voor Sparta Nijkerk. Ah, dat ziet er goed uit, hoor. Dat is fijn gevoetbald door de Spartanen. Werner, dat belooft wat.
4: Ja, het is tot nu toe wel zwullen geblazen hier op de Ebbenhorst. Als ik even met een Sparta Nijkerk oog kijk. Want Sparta legt toch wel goed voetbal op de mat. Dat kan ik niet zo goed zeggen van de tegenstander IJsselmeervogels. Die komen niet echt aan voetballen toe. Ze spelen in een 5-4-1 formatie. Dat betekent dat ze heel compact staan. Je zei het al, Jan Steven. En dat zie je ook in het voetbal. Ze krijgen eigenlijk helemaal niet de ruimte om een fatsoenlijke combinatie op te zetten. Maar we gaan even naar de corner. Bakkenes achter de bal. Gaat hij hem kort nemen met Thomas van Dijk? Of kiest hij toch om hem in te slingeren? Ik denk dat hij gaat voor de lange bal. Maar Thomas van Dijk die staat ook dicht bij hem. Zodat je wat spelers naar binnen trekt. Nee, wordt toch kort genomen. Dan Thomas van Dijk die hem ingeeft. Gaat de speler naar de grond. Maar de scheidsrechter buiten weg. De bal wordt uitverdedigd. En dan kan er uitgehaald worden. Die bal die gaat een meter of drie over. Het was een schot van 30 meter. Was eigenlijk niet echt nodig, hoor, denk ik. Om nu al te gaan schieten. Want het strafschopgebied was hartstikke dicht met al die spelers. Die vooruitgeschoven waren van Sparta voor die corner. Nu is het de IJsselmeervogels ook wel weer gaat opbouwen. De bal even terug op de keeper. Kiest dan voor de lange bal. Aan de rechterkant van het veld. Thomas van Dijk. Die tot nu toe nog niet heel veel goede balcontacten heeft gehad. Heeft nu een duw in de rug. Mag gewoon door. Het is verrassend. Maar goed. Driehoekje dan voor Sparta. Maar daar zit IJsselmeervogels goed tussen. En dan zit daar toch weer een been van Sparta tussen. Kan Pieter Veenstra de bal oppikken. Die wordt het dan de bal afhandig gemaakt. En dan gaat IJsselmeervogels proberen weer op te bouwen. Kiezen voor een balletje terug. Verleggen hem dan naar de linkerkant van het veld. En dan is het Victor van der Linden die daar een tackle inzet. Maar daarvoor was er al contact geweest met... dan moet ik even goed kijken. Dat was Raymond Huizing. die mag de speler van IJsselmeervogels uit balans. En daarom mag IJsselmeervogels nu een vrije trap nemen, een meter of 20 over de middenlijn.
3: Nou, laten we dat nog even meenemen. Dit is het eerste moment dat IJsselmeervogels misschien in de buurt van de goal gaan, kan gaan komen. Het is de man met nummer 10, Azedine de Guidak. Die is uitgeweken vanaf de rechterkant die aan de linkerkant staat. Inderdaad, een meter of 15, 20 over de middenlijn gaat die bal de 16 inslingeren. Man of 4, 5 van IJsselmeervogels voor de goal. Hoge bal, lang onderweg. En dan is dat ook de eerste hoekschop voor IJsselmeervogels.
2: Hè?
3: De kopbal was van Kuijs, maar dat was via de rug van Thomas van Dijk. Waardoor nu ook de Vogels een hoekschop kunnen gaan nemen. Aan de rechterkant van het veld. Daar gaat diezelfde Guidak gaat er naartoe. Guidak, de man die het middelpunt was van een heftige rel afgelopen winter. Want het werd bekend dat hij volgend seizoen voor de grote concurrent, de blauwe, speelt. Werd abrupt uit de selectie gezet. Maar vervolgens werd het voor de Vogels zo benieuwd in de competitie dat hij een maand laatst in genade werd aangenomen. En nu trapt hij de corner in deze na-competitiewedstrijd. Indraaiende bal, maar die gaat over de goal. En zo is het de doeltrap voor Sparta Nijkerk. We hebben 16 minuten op de klok. De stand is nog 0-0 op de Ebbhorst. Er gebeurt hier genoeg, dus straks na de muziek gewoon weer lekker terug, stel ik zo voor.
2: Yes! En een gedichtje, hè? We gaan ook nog een gedichtje doen, John.
1: Ja, het is ondertussen gewoon Karsten en John, waar je Jan, Steven en Werner hoort bij Sparta en Nijkerk tegen IJsselmeervogels. Maar we gaan zo even een gedichtje doen, want daar staat ons programma onbekend, toch,
2: ja,
1: Van Dijk?
2: Ja, over de hitte natuurlijk.
1: Dat is wel heel belangrijk. Ja.
2: Dus we moeten ook een beetje afkoelen. Lijkt me ook een goed
1: Ik vind
2: idee.
1: Het ook wel pittig, hoor. Zo'n voetbalwedstrijd, ik ben er ook helemaal bij dan ook. Als
2: ik
1: die jongens
2: ook
1: zo
2: nog
1: hoort,
2: mee, hè, familie van me.
1: Het is sportief om daarnaar te luisteren, ja.

0: te zijn.
1: Deggeren Dikke van Dalen. Roxy Deggeren is het natuurlijk.
2: Even kijken. Was een werkwoord geworden.
1: Ja, Roxy Deggeren. Deggeren is een zeer energieke en provocatieve dansstijl die zijn oorsprong vindt in Jamaica en de danshalscene.
2: Hoe doe je dat ook alweer, deggeren?
1: Ja, het is zo met je kont zo naar achter.
2: En dan op en neer.
1: Ja. Dat doen ze in ieder geval niet op het voetbalveld.
2: Nee, in tegendeel.
1: Tenminste, dat denk ik niet bij Sparta.
2: Nou, hooguit met een celebration.
1: Ja.
2: Als het zometeen het doelpunt gaat vallen.
1: Dan denk ik het zeker wel, want ik zag het bij PSV ook weer voorbij komen. En ook bij Willem II.
2: Heb je gekeken?
1: Nee, ik zie die beelden dan bij het nieuws.
2: Oh, ben je zo'n sportkijker? Ja,

0: de studio uithalen. Hallo. 70 man sterk, hè?
1: En 1000 man op de Ebbenhorst zometeen. En wij hebben gewoon dit koor bij de gedichtkast.
0: Ja, ja, ja.
1: Even, we moeten het kort houden. Misschien is er al een doelpunt gevallen. Ja, je weet het niet,
2: hè? Dan krijgen we gelijk een berichtje. Dus dat scheelt weer. We hebben de app openstaan. Dus dat moet helemaal goed komen.
1: Precies. En de jongens die hangen al aan de telefoon. We gaan zometeen weer schakelen. Maar eerst...
2: Een gedicht,
1: want dat zijn we gewend. Oh. Ja, ik heb ook een gedicht.
2: Zal ik eens beginnen?
1: Ja, begin, dan zoek ik mijn gedicht even op.
2: Het gedicht heet Warm Hè.
1: O ja.
2: Wat was het warm een graad of 30? Voor veel toch wel een beetje heftig.
0: Dat is rijmelerij, dat mag hè. 30 heftig.
1: Dat is klankrijm.
0: Ja, dat is klankrijm.
1: Dat telt gewoon.
0: Vind ik ook.
1: Okay. Zeker.
0: Waar liggen die korte broeken?
2: Nou, met dit weer hoef ik geen vakantie meer te boeken.
0: Ja, dat is lekker liggen aan een meer. Of aan een strand met dit weer. Schaduw is eigenlijk het best. Weet je wat? Ik blijf binnen uit protest.
2: Daar ook al 25, 26 graden. En boven kun je wel een kippetje braden. Ook in Barneveld natuurlijk, hè?
0: Meer dan 30 graden op mijn nest.
2: Dat is niet best. Nachtrust verpest. Raam dan maar open.
0: Wat een herrie, het is bezopen.
1: Dat is pittig nu, hè?
2: Iedereen in Nijkerk, alsjeblieft, even stil. Ik probeer hier te slapen. Ik lig al op mijn eigen grill.
1: Het is afzien, hè, deze dagen.
0: Oh,
1: ja, hey, absoluut.
2: Het is... Ik heb 5 uur geslapen vannacht.
1: Mijn vrouw, wij hebben een beetje ruzie thuis... Ja. Want ik wil gewoon onder alleen een laken liggen.
2: Ja.
1: Maar zij heeft het winterdekbed er nog op.
2: Ja, wij ook.
1: Dan moet je dat ding half afslaan.
2: Ja, je hoorde het net al. Met een halve Suriname.
1: Het is niet te doen.
3: Dit is Sportmatinee.
1: Ik had ook nog een gedicht over de warmte. Die gaan we straks... Ik heb net zo'n soort gedicht eigenlijk.
2: En hebben jullie het raam open of dicht?
1: Nee, die staat dicht met de ventilatiestand erboven wel helemaal open.
2: Oh, ja, precies.
1: Nou, hoe gaat dat bij jullie dan? Want open, dicht?
2: Wij hebben geen horretjes, dus ik gooi hem open en we liggen onder een... hoe heet dat? Onder zo'n klamboe. Schrikken.
1: Klamboe. Oh, klamboe. Oké, ik hoor het al. Het is tijd om weer even te schakelen naar de jongens op het veld. Maar, wat zou je zeggen, Karsten?
2: Ja, ik wilde weten, hoe is het daar met de hitte? Of valt het allemaal wel mee? Want wij zitten hier achter een zonnetje, achter een glas. En wij gaan kapot hier.
4: Jullie vragen hoe het hier op het veld is.
2: Qua hitte.
1: Ah, ja,
4: eerlijk gezegd heb ik net een vestje aangedaan. Want wij zitten hier uit de zon. En met een klein briesje af en toe in de nek. Dus het koelt hier lekker af. En dat is voor het voetbal natuurlijk wel goed.
2: Zeker.
4: Voetbal loopt ondertussen gewoon door. Lag net even stil tijdens het gedichtje. Ik denk dat ze dat speciaal deden. Om ook hier de dichtkunst over de speakers te kunnen laten horen. Want er was een blessurebehandeling. Oh, nu even opletten. Gerwin van de Groep die gaat er heel makkelijk vandoor. Over de rechterkant namens IJsselmeervogels. Sparta kan uitverdedigen. Maar doet dat ten koste van het balbezit. En dan noteren we de eerste schot. Van IJsselmeervogels, van Bradley Martis. Maar dat was echt van ongeveer bijna vanaf de eigen helft. En dat had geen enkel gevaar in zich. Maar er was een blessurebehandeling van Victor van der Linden. Die met een gevaarlijke bal richting de goal geraakt werd door de doelman. En die ging even gestrekt. Maar die is weer opgelapt. Maar nu ligt hij toch weer op het veld. Is het weer Victor van der Linden? Ja, het is weer Victor van der Linden. Ja, dan is dat toch niet goed. Dat is vervelend, want dat zou betekenen... dat Sparta al vroeg moet gaan wisselen deze wedstrijd. Ik denk dat hij dan toch op zijn hoofd geraakt is, Werner. Heb jij gezien wat daar gebeurde?
5: Nee, ja, ik denk... het is natuurlijk een lange gast. Hij ging het duel aan met de keeper. Het was een bal vanuit de punt van 16 meter van Jesse Buitenhuis. Die schoot hem, gaf hem voor. En de doelman die tikte hem weg. En hij ging ook voor de bal. Ik denk dat hij de keeper niet helemaal zag komen. Hij is daarna met zijn hoofd vermoedelijk op de grond geknald. Ik zie in ieder geval Patrick Vroeg, als ik het goed zag, klaarstaan om in te gaan vallen.
4: En ja, als hij inderdaad met zijn hoofd een vroege wissel. Patrick Vroeg, ja. Nou, en als het inderdaad Van der Linden is die met zijn hoofd op het gras viel, dat gaat hard. Want Van der Linden is bijna 3 meter. Dus voordat dat hoofd op de grond is, dan heeft dat een behoorlijke snelheid ontwikkeld. Nee, niet leuk voor Victor Van der Linden. Hij pakt inderdaad zijn de achterkant van zijn hoofd, zijn nek. Hij gaat naar de kant. En dan is het inderdaad Patrick Vroeg die klaar staat. God, wat zal hij de pest in hebben? Ja, dat heeft hij ook. Hij roept nu nog van, ik wil er niet af.
5: En de fysiotherapeut gebaard ook van, ik wilde toch niet af. Vroeg staat klaar. Nee, die krijgt nu toch weer een hesje aan. Vier official staat al klaar met het bord. Ja, gaan we nou wisselen of gaan we niet wisselen? Ondertussen is het de scheidsrechter die het spel weer in beweging zet met een scheidsrechtersbal. En is het inderdaad Van der Linden die weer terug het veld in mag van de scheidsrechter. Ja. Dus iets te vroeg alarm. En nou, daar kunnen we dan om lachen. En dat is maar goed ook, want zo vroeg in de wedstrijd wil je natuurlijk niet al een speler moeten wisselen. En helemaal Van der Linden. Of althans, ja, vroeg is op zich een goede voetballer hoor. Maar die heeft maar heel weinig meters gemaakt dit seizoen. Zeker de laatste maanden. En Van der Linden speelt regelmatig in de basis. Dus voor de automatismen in de ploeg is het fijn dat Van der Linden kan blijven staan. Sparta met het balbezit. Dat is nu bij de doelman. En dat is Sam van Steenis bij afwezigheid van Ischa Bouwman. De vaste keeper van Sparta Nijkerk raakte van de week geblesseerd. En dat is jammer. Is ook een aantal weken uitgeschakeld. Dus zal waarschijnlijk de play-offs missen. Ook al zouden die nog 3 weken duren. Dan is de kans groot dat hij het einde daarvan niet haalt. En dat is jammer. Want het is een goede keeper. Een goed meevoetballende keeper. Sam van Steenis doet het ook prima hoor. Maar dat is een jongen die veel minder vaak speelt. En een stuk jonger ook, minder ervaring. En ja, dat is natuurlijk fijn als je een zekerheidje hebt achter je in de goal. En minder fijn als je een keeper hebt die daar wat minder vaak staat. Sparta Nijkerk misschien daarom ook voetbalt vooral van de eigen goal. Probeert er nu langs de rechterkant doorheen te komen. Maar het balbezit wordt overgenomen door IJsselmeervogels. En dan via de doelman gaat de bal naar rechts, naar Van de Groep. En die zoekt dan zijn aanvoerder. Die gaat hier aan de rechterkant erdoor. Jesse Schuurman, nog steeds in balbezit. Inmiddels richting de 16, de punt van de 16. Van Sparta Nijkerk heeft nog steeds het balbezit. Maar weet dan zijn medespeler niet te vinden. Dan probeert Sparta iets mooier eruit te voetballen. En dat gaat ten koste van balbezit. Dan is het Bradley Martens. Die gaat nog een keer schieten. Opnieuw van een meter of 20. Nee, deze keer was het Kusch. Maar die schiet echt meters over. En zo heeft Sparta een bal richting station Nijkerk geschoten na een paar minuten. Nu is die van IJsselmeervogels. Die ligt denk ik bij jullie in de tuin. Bij de studio, mannen. Dus ik zou zeggen, ga even
1: Bukken.
2: Daar is hij.
5: Ja, dat is hij.
2: En als, als je hem net ook hebt gezien, laat het even weten via 033-246-0101. Want je kunt tegenwoordig met ons appen in de studio.
1: Wat was het nummer?
2: 033-24-60-101.
1: 033-24-60-101.
2: Is dat lastig, hè? Ik maak hem anders. 033-24-60-101.
1: 033-2460-101.
2: Ja, zo kan.
1: Dan kan ik onthouden.
2: Ja.
1: Het is gelukt.
2: En dan kun je gewoon appen naar de studio. Dat doen de heren bijvoorbeeld ook. Als er is gescoord, dan gaan wij gelijk schakelen.
1: Strak.
2: In de gek.
1: Strak in de gek. Over strak in de gek gesproken. Het gaat jou zo direct over een paar seconden lukken om in het intro van Cold as Ice van Forner een gedicht voor te dragen.
2: Ah, absoluut.
1: Ben je er klaar voor?
2: Ik zeker.
1: Daar komt-ie.
2: Het gedicht heet Afkoelen. Deze is voor jou een lied.

0: doe je jasje
1: een ijskoud biertje. Ja. Heerlijk hoor. Foreigner, cold as ice. Heb je toch strak gedaan, Van Dijk? Even dat introotje vol lullen.
2: Ja, strak in de gek.
1: Strak in de gek.
2: Dat dacht ik wel. Ik heb een jasje ook aangetrokken hoor. Net als Jan Steven. Die zit op de tribune. Van
1: ze kregen het een beetje koud.
2: Ja, terwijl wij hier achter het raam echt wegsmelten letterlijk. Dus zometeen heb jij ook nog een gedichtje over de hitte, toch?
1: Daar ontkom je niet aan met dit soort omstandigheden.
2: Nee, want deze week straks weer 30 graden bijna.
1: Dit programma, Karsten en John, de sporteditie vandaag.
2: Eén groot hittepunt.
1: En dat bulkt van de gedichten van de hitte. En we hebben ook nog een maffe quiz. Het zit er allemaal aan te komen.

0: Hij zegt het gewoon. Hij zegt ook gewoon spank me.
1: Ja, ja, bizar. Ik hoor het ook voor de eerste keer.
0: Jimmy Bo Horn heet hij dan ook nog. Dat kan geen toeval zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hey, het is woensdagavond.
1: Het is John Molenaar.
0: En Karsten van Dijk.
1: Hier.
0: En we zijn niet alleen.
1: Nee.
0: Want op locatie bij Sparta Nijkerk IJsselmeer Vogels zijn Jan, Steven en Werner. En even kijken naar de laatste update vanaf het veld. Voordat wij hier ook een spelletje gaan doen. Maar nu belangrijke zaken, het voetbalspel.
2: De belangrijkste bijzaak van het leven, mannen. Ja,
3: zo,
2: 36 minuten op de klok op de Airboys. Nog altijd 0 tegen 0. En de laatste paar minuten voor het eerst wat serieuze druk van de kant van IJsselmeervogels. Deels ook in de hand gewerkt door Sparta zelf. Dat een beetje knullig verdedigde. En onder andere eenvoudig een corner weggaf waar het echt niet nodig was. En we vroegen ons net al even af, komt het dan toch omdat Van der Linden misschien wat aangeslagen is toch. Na die klap die hij met zijn hoofd op het veld maakte. Ik weet het niet, we proberen een beetje te volgen of hij er wat fitter bij loopt. Dat is moeilijk te zien, maar het is wel zo dat IJsselmeervogels wat beter in de wedstrijd komt. Terwijl Sparta dan nu het balbezit weer heeft. Aan de rechterkant bij Bakkenes naar Van der Linden. Die probeert dan Makkie Zodila weg te sturen. Dat is niet heel zorgvuldig, niet heel zuiver. En dan kan IJsselmeervogels uitbreken. Dat is Kidak, die gaat er 16 in. Kidak, oh nee toch, dan is het meteen de allereerste kans. De echte kans voor IJsselmeervogels is het 1-0 voor IJsselmeervogels. Ja, dat zul je zien als je tegen een ploeg speelt zoals IJsselmeervogels. Dus onzorgvuldige paas van der Linden, daar begint het eigenlijk mee. Die probeert daar Makkie Zodila weg te sturen aan de rechterkant, maar doet dat met een bal in de voeten van een verdediger. En dan is via één paas is ineens Kidak weg. En die laat zijn hielen zien aan Hugo. Keanu Hugo, die staat ook niet helemaal, gaat hij niet helemaal vrij uit, denk ik. Wordt er eenvoudig voorbij gelopen. En dan kan Kidak op Sam van Steenis af. En rolt hij heel mooi af met de buitenkant van zijn linkervoet. En dan is het zomaar 0-1 wennen. Ja,
4: het was ook opvallend hoe hij hem meenam, hè, die bal. Dat heel knap uit de lucht. En hij had hem in één keer voor zijn voeten. En was ook Hugo kwijt. En goed, de afronding inderdaad met buitenkant voet. Je zou bijna zeggen, keeper blijft staan. Want zo goed schiet hij hem eigenlijk niet in. Maar goed genoeg in ieder geval, want hij schiet hem wel tegen de touw aan. Wel door het midden heen vrijwel. Maar goed, de Sparta Nijkerk nu tegen een 1-0 achterstand. We zitten in de 39e minuut en ze verliezen de bal. En het is meteen weer IJsselmeervogels wat er vandoor dreigt te gaan. Maar het is uiteindelijk Hugo die er tussen zit en die schiet de bal over de zijlijn heen. En zo kan IJsselmeervogels een ingooi nemen. De hoogte van de dugout van de Sparta Nijkerk. Ze nemen daar een beetje de tijd voor. Ze gaan nu een beetje vertragen. Want je wil uiteindelijk niet dat Sparta Nijkerk nog in een ritme gaat komen. Maar goed, dit doelpunt, enerzijds, je zou zeggen, Sparta of IJsselmeervogels was wat meer aan de bal. Maar goed, te creëren nog niet heel erg veel. Maar nu wel weer. Het is weer de Kidak die de bal voorgeeft. Vanaf punt rand 16 meter. Maar die kan eenvoudig door Sam van Steenis opgevangen worden. En die schiet dan vervolgens de bal snel naar voren. Maar IJsselmeervogels kan die bal meteen weer uitverdedigen. En die schiet er weer naar voren en dan is het Frank van der Linden die de bal op heeft. Uiteindelijk kiest voor de bal terug. En zo kan Sparta Nijkerk achterin opnieuw gaan kijken naar het gaatje. Het is Tim Pieters die gezocht wordt, maar die verliest dan de bal. En zo is Sparta Nijkerk niet meer heel zorgvuldig even. Het is een niet zo goede fase. En dan wordt er uiteindelijk linksbuiten van IJsselmeervogels diep gestuurd. Die gaat uiteindelijk die bal net voor de lijn binnenhalen, maar hij was net buitenspel gegeven. En zo waren die meters van hem vrij zinloos. En kan Sparta Nijkerk opnieuw op gaan bouwen. We zitten 5 minuten voor de T. En het is alleen nog Sam van Steenis die daar lekker in het zonnetje staat. De rest van het veld is in de schaduw terechtgekomen. Het is Roy Bakkenes die de bal heeft en uiteindelijk kiest er een lange bal aan de linkerkant van het veld.
2: Ja, Tim Pieters krijgt hem daar. Die staat aan de rand van de 16. Die geeft een lage voorzet. Die kan uitverdedigd worden, maar moet opgepakt worden door Thomas van Dijk. Wordt daarbij geholpen door Buitenhuis en dan is het opnieuw Pieters. Pieters gaat zijn man opzoeken en dan er langs heen. Krijgt een duwtje, maar loopt de bal uiteindelijk zelf vrij eenvoudig over de achterlijn. We hebben 40 minuten gespeeld op de Ebbenhorst. Sparta Nijkerk kijkt tegen een 0-1 achterstand aan.
1: Dus, jullie klinken een beetje teleurgesteld, Jan Steven. Klopt dat?
2: Ja, dat is ook zo. Want het is eigenlijk, ik denk als je goed kijkt, is dit de eerste serieuze kans in de wedstrijd voor beide ploegen. Hoor. Sparta is wel gevaarlijk geweest, maar heeft ook nog geen hele grote kansen gecreëerd. Ja, en dan is het eigenlijk één keer een kans voor IJsselmeervogels. Die je toch een beetje ja, zelf weggeeft als Sparta. En dan gaat hij er ook meteen in. Ja,
1: en qua supporters, hoe is de verhouding ongeveer? Zijn er nou echt veel meer mensen uit Bunschoten-Spakenburg? Of zijn het meer Niekarkers?
2: Nou, ik weet niet wie er meer... Ik denk dat er wel meer Niekarkers zijn. Maar die uit Bunschoten-Spakenburg maken wel wat meer herrie.
1: Ah.
2: Dus die staan hier tegenover ons met een leuk uitvak. Met confetti en vlaggen. En daar komt een hoop kabaal vandaan. En hij is meer veel gespeeld op dit moment ook die kant op. Dus dat geeft de ploeg ook wat energie.
1: Ja.
2: Dus de verhoudingen... Ja. Dus qua aantallen zal het ongetwijfeld meer Niekarkers zijn. Maar qua kabaal tot nu toe zijn het eerlijk is eerlijk. Bunschotenaren.
1: En dus 1-0 voor Bunschoten, Spakenburg, IJsselmeervogels tegen Sparta Nijkerk. En zometeen in de tweede helft schakelen we gelijk weer naar de Ebbenhorst, yes, in Nijkerk.

0: ja, als die supporters van Sparta de herrie niet maken, dan doen wij het wel.
1: Ja, de mensen, de mannen op een paard met hun land. Ik zit aan een 0,0 bier en ik heb het idee dat ik dronken ben. Heb jij dat ook?
0: Ja, dat is mooi hoe dat werkt. Wat zo'n 0,0 biertje doet met je hersenen. Want nou, dat klopt inderdaad. Die koppelen dit gewoon naar gezelligheid.
1: Ik loop gewoon met dubbele tong te praten. Terwijl er echt 0,0% alcohol in zit.
0: Ja, want je bent een rasalcoholist. Dus dat
1: is waar.
0: Ja,
1: dus
0: ik heb dat namelijk helemaal niet.
1: Al die alcohol die van mijn vorige dagen wordt gewoon weer uit mijn bloed gezogen, rechtstreeks mijn aderen in en het begint weer te werken. We zin in het leven.
0: Wauw. Oh. Ja, je klinkt wel echt als een voetbalsupporter inderdaad.
1: Ja, als die is, ik ga gewoon voor die Nijkerkers gewoon. Ik had daar moeten staan met mijn confetti-kanon.
0: Dat kan echt niet. Jij langs het voetbalveld. Ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Nee, ik denk dat ik het heel stil zou... Ik hou niet zo van mensenmassa's. Dus ik denk dat ik heel stil in een hoekje zou staan.
0: Dat is een beetje inherent aan onze radionerds. We zitten liever op ons zolderkamertje. Hé, hey, luister Van Dijk. Ik heb jouw focus wel even nodig nu.
1: Oh, sorry.
0: Ik heb een spelletje.
1: Hey.
0: Want hier in Karsten en John verrassen wij ons graag met spelletjes. En als je luistert, kun je gewoon inhaken en meedoen.
1: Doen we dit in de pauze of doen we dit nu gelijk?
0: Ja, dat kunnen we nu toch wel meteen doen of niet? Het is toch bijna rust. En als er een doelpunt valt, dan schakelen we meteen naar het veld.
1: Ja, we zeggen het gelijk even tegen onze verslaggevers ter plaatse.
2: Jan Steven en Berner, app even als er gescoord wordt. Jan Steven en Berner, app even als er gescoord wordt op de Emmenhorst in Nijkerk.
0: Heel goed. Luister, het is een spelletje en wij verrassen ons met elkaar met spelletjes altijd. En we weten niet wat er van elkaar wat er gaat komen. Het spel van vandaag heet Hard of Zacht.
1: Oh,
0: hard of zacht.
1: En het gaat over muziek?
0: Nee, het is actueel.
1: Oh.
0: Het heeft te maken. Ik ga muziek aan jou laten horen en jij moet zeggen, is hij hard of is hij zacht? Maar het is actueel. Het heeft te maken met de inwoners van de wijk Korlaar.
1: Oh.
0: Want wat hebben die met geluid van doen? Weet je, dan gaat er nu een belletje rinkelen.
1: Nee, geen idee.
0: Geluidsoverlast.
1: Ja? In heel Nijkerk heb ik geluidsoverlast.
0: Ja, jij woont vlakbij het spoor.
1: Ja, en nou niet het spoor, maar langs een N-weg. En die tractoren, jongen, die van de bron, die 's ochtends om 6 uur... langs...
0: Dat doe je goed na trouwens, ja.
1: Langskomen emmeren. Dat is wat een herrie. Of mensen die hele kleine piemeltjes hebben in een Porsche rijden. En dan is... Scooters, nog erger. Scooters die voorbij rijden. Of fatbikes met die toetertjes die dan ineens voorbij... Of vrachtwagentje. Ik ben een vrachtwagenspeur en ik heb een toeter. Nou, allemaal mensen. Stil. Ik slaap met mijn raam open. Wees eens stil tot 8 uur 's ochtends.
0: Nou, en precies wat jij nu omschrijft, heeft iedereen ongeveer in de wijk Korlaar, want daar loopt de A28 vlak langs.
1: Mm.
0: En die mensen hebben last van piepende, optrekkende auto's, toeterende vrachtwagens, verkeer over de snelweg. Dus wat heeft de gemeente besloten onlangs om daar een onderzoek naar te doen? En nu is de uitslag van het onderzoek er. Ja, en de uitslag is als volgt. Er is inderdaad wel een verhoging van het geluid, maar het is binnen de wettelijke normen.
1: Ah.
0: Met andere woorden, we gaan er niks aan doen en dat is wat het is.
1: En wees blij dat je niet onder Schiphol woont.
0: Ja, dat is het een beetje, zo'n sfeertje.
1: Jongen. Dus, Nijkerk, het nieuwe Badhoevedorp van Nederland.
0: Bad Hoevedorp.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is echt waar. En ze zeggen dan ook dat de maatregelen die ze kunnen nemen... gaan eigenlijk te weinig decibellen winst opleveren... ten opzichte van wat het allemaal van niet kost. Dus met andere woorden, ja, dat is,
1: doet het er maar mee.
0: Koop maar een paar oordoppen bij de ANWB-winkel of zo.
1: Ja.
0: Dus vandaar de quiz, hard of zacht. Luister, ik ga jou voor jouw gehoor ook testen. Heeft het te maken met hard of heeft het te maken met zacht?
1: Kom erop.
0: En die muziek komt gewoon voorbij. We gaan even kijken.
1: Ja.
0: Is het goed, dan hoor je. Is het fout, dan hoor je.
1: Kom erop.
0: Oké, komt-ie.
1: Zacht. Oh. Tainted Love. Dat is hard, denk ik. Nee, Soft Cell.
0: Soft Cell, ja, Soft Cell.
1: Jongen.
0: Het is Soft Cell, Tainted Love, en dat was inderdaad zacht.
1: Ja. Harder dan ik heb, ik aan bluff. Hard.
0: Ja, oké. Okay.
1: Het is rust ondertussen trouwens, bij Sparta Nijkerk.
0: Update krijgen we gewoon door op WhatsApp. Ja, het is rust bij Sparta Nijkerk. Dus we kunnen alle rust deze quiz gaan doen.
1: Als dat spel stopt, gaan wij door met een spel. Is het hard of zacht?
0: Is het hard of zacht? Komt de volgende.
1: Hard.
0: Ja.
1: Pop op de volume.
0: Hoe heet dat nummer?
1: Ik heb geen idee. Maar het is hartstikke 90's, gok ik.
0: Ja, dit is begin Zero's.
1: Oh.
0: Loud and Proud, dus dat is hartstikke hard natuurlijk.
1: Lekker.
0: Brooklyn Bounce, ken je dit nog?
1: Oh, nee, helemaal niet. Eens een klein stukje doen, hè?
0: Even een stukje hier.
1: Oh, lekker man. Zo, jij hebt nog een hakker, joh. Dat wist ik helemaal niet.
0: Ik heb het kapsel eraf voor. Ik heb er helemaal niks aan te doen. Nee. Een beetje te huppelen en het lijkt er al op.
1: Nou, vette plaat, jongens. Dit is zacht, want dit is... die duster, of niet?
3: Darkness, my old friend.
0: Ja, het is zacht. The Sound of Silence.
1: Ja,
0: even een instinker, even een instinker.
1: Nou, dan is het zacht.
0: Ken je dat nummer?
1: Ik nog niet.
0: Komt-ie.
1: Oh, daar komt-ie. Dan, hè? Komt-ie.

0: 是 DJ Snake and Lil Jon. Lil Jon.
1: Lil Jon.
0: Is hij hard of is hij zacht?
1: Is het niet shots dit?
0: Nee, het is niet shots.
1: Het is turned down for what?
0: Ja, het is turned down for what? Dus waarom moet je hem zachter zetten?
2: Ja.
0: Het was dus eigenlijk... Het was zacht.
2: Het was zacht.
0: Terwijl het hard klinkt. Grappig, hè? Wat een leuke quiz, al zeg ik het zelf.
2: Ja.
0: Deze dan. Wat komt er nou voorbij? Wat komt er nou voorbij? Even kijken.
1: Het is wel leuk als je in ieder geval nu via de stereo luisterde. Dan hoor je...
0: En die ging van links naar rechts.
1: Dit is zacht.
0: Nee, dat is niet goed.
1: Hallo?
0: Nee, het is Girls A. Loud.
1: Oh,
0: Girls A loud.
1: Shit.
0: Met het geluid van de metro. The sound of the underground.
1: Ah.
0: Dat is toch een partij takkenherrie wat er dan even voorbij komt.
1: Lekker zit onder de grond.
0: Leuk nummer trouwens van dit. Oké,
1: de kant op.
0: Deze dan.
1: Douwe Bomp.
0: Ja, wat gaat hij doen?
1: Fast, zegt hij net.
0: Oh, en nu het zegt, ja. Nee, maar hij moet rustig aan doen.
1: Empty.
0: Ja.
1: Oh ja.
0: Hij moet rustig aan doen.
1: Lay down, brother.
0: Ja, slow, slow down. Down. Slow down. Slow down. Dat is even zacht. Even kijken. Gaat hij hard of gaat hij zacht daar in de wijk Korlaar met die geluidsoverlast? Hard of zacht?
1: Matchbox 20 of niet?
0: Matchbox 20? Nee, man.
1: Oh, nee.
0: Ik ken je toch wel. Van de grootste klappers uit de 90s.
1: Ja, goed.
0: Santana, Rob Thomas en...
1: Ja, die is... Smooth, rustig aan.
0: Ze doen het rustig aan.
1: Rustig. Precies. Maar hij is van Matchbox 20. Vandaag.
0: Oh, hij is Rob Thomas van Matchbox... Ja, precies.
1: Op in je hoofd. Rachende mannen. Hard.
0: Ja, lekker hoor.
1: Zullen we hem even doen?
0: Ja. Even een stukje.
1: Ja.

0: Oké, zo kan hij alweer.
1: Wat een goede plaat.
0: Met een plaat. Heerlijk, af en toe even. Zeker met dat voetbal past hij er mooi bij.
2: En dit is hard in
0: dit
2: de categorie.
0: Roses.
2: Hard of zacht?
0: Nou,
2: is het, het is niet Patience.
1: Ja, nee. Ik ga er binnenkort easy.
0: Maar je
1: shit.
0: Ja, easy.
1: It's so easy.
0: Het is zo easy. Ze deden het juist zacht. Ja, ze deden het zacht.
1: Het is zo makkelijk.
0: Het, ja, maar je moet goed luisteren.
1: Oh, never gonna dance again.
2: Ja, zacht.
0: Zachter.
1: Slower.
0: Slower. The Careless Whipser.
1: Ja.
0: Van, hoe heet hij ook alweer?
1: George Michael.
0: George Michael.
2: Is hij hard?
0: Of is hij zacht?
1: Shout! Hard!
0: Ja, ah, lekker, ja.
1: Oh, shout!
0: Een klassiekertje dit, hè?
1: Shout! Opshouten!
0: Oké. Ik heb er nog één.
1: Oh, Smooth Criminal.
0: Nee, is hij hard?
1: Rustig dus.
0: Hij is, ja,
1: smooth.
0: Hij is zacht.
1: Smooth Criminal, ja. Leuk. Niet hey. Michael Jackson, het is Alien Ant Farm.
0: Dus Alien Ant Farm heb je ook nog goed. Ja, hey, top. Goed gedaan. Hoor. Ik vind, je kwam er best aardig doorheen, Karsten. Ik ben er wel even klaar mee met die quiz.
2: Zullen we even...
0: Welke gaan we helemaal draaien hiervan?
2: Ja, wat hadden we ook allemaal weer? Ik vind die Alien Ant Farm eigenlijk wel leuk, maar ik ga even bij je even kijken.
0: Even het lijstje nog een keer door.
1: Even in het lijn, nee, Douwe Bob heb ik geen zin. Ah, zullen we dat niet Turn Down for What doen?
0: Turn Down for What?
1: Ja, Little John.
0: Dat komt helemaal mooi uit, want we hebben gewoon nog...
2: Precies. Gaat over jouw piemel, hè, Little John.
0: Ik dacht dat alleen mijn vrouw die grap maakt.
1: Oh! En dit zegt ze tijdens de seks, dames en heren.
0: Ja.
1: Zet hem even wat zachter, dat zeggen de buren.

0: doe je goed, John, dat scratchen. Gewoon live, hè?
1: DJ Miller on the wheels of steel, motherfucker. Dit, maar ik vind het toch prachtig, AE Radio, dat we dit gewoon kunnen en mogen draaien.
0: Ja, en gewoon over je jonge heer, hè? Little John.
1: Heerlijk.
0: Op AE Radio. En we zitten midden in de wedstrijd, hè?
1: We zitten midden in de pauze, in de rust van Sparta Nijkerk tegen IJsselmeer Vogels, ja?
0: Zullen wij dan gewoon zometeen na 9 uur gewoon nog een spel doen tijdens een spel in de rust van het spel?
1: Ja, dan moeten we snel zijn.
0: Ja, dan gaan we snel.
1: Ik ben dol op spelletjes.
0: En dan 9 uur en dan gaan we gewoon. Dan gaan we toch gewoon tot 10 uur door met Karsten en John.
2: Karsten en John.
0: Hoppakee.
2: Karsten en John.
0: Karsten is niet stom.
2: Karsten en John. Karsten en John.
3: Je luistert naar AE Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op AE Radio. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. Oud-minister Hugo de Jonge zou in het begin van de coronacrisis onder druk zijn gezet om mondkapjes in de ouderenzorg af te raden, meldt Nieuwsuur. Die druk kwam van brancheorganisatie Actis. De Jonge zei daarna dat preventief gebruik van mondkapjes niet verstandig was. Ook bekritiseerde hij buurtzorg dat medewerkers juist wel maskers gaf om cliënten te beschermen. Schokkend, vindt buurtzorg. De Jonge wil zelf nog niet reageren en zegt dat hij zijn verhaal doet bij de parlementaire enquête. Israël heeft heel Zuid-Libanon ten zuiden van de rivier.

0: waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw of vleesindustrie en belanden na ontslag op straat. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden.
1: Wadden?
0: Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: het is nog steeds 1-0 voor de IJsselmeervogels. Ik weet wel wat ze daar stemmen trouwens ook. Ik denk dat ze daar niet minder stemmen, maar wel meer stemmen. Bij in Benschoten-Spakenburg.
1: Wat zit je allemaal?
0: Denk je niet?
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, ik zit nog een beetje in die gemeenteraadsverkiezingen die we natuurlijk hebben gedaan. Maar we zitten ook ondertussen in de rust van Sparta en IJsselmeervogels. Ja, we kunnen natuurlijk even kijken. Jan Steven, hang je nog of niet? Nee, die heeft...
1: Ik weet wel wat hij aan het doen is. Hier, dit.
0: Ja, die denkt, ik trek het natuurlijk ook eentje open. Ah, ja, ik snap het helemaal. Ik had ook een spelletje inderdaad voorbereid. Dat dacht ik overigens. Maar ik zit even te kijken. Maar... Nee, ik heb hem niet over. Oh ja, wel. Koud, hè.
1: Koud, hè?
0: Het spelletje koud,
1: hè? Dat is wel even lekker nu met die warmte. Ik snap wel, dan moet je even omschakelen. Ja.
0: Wil jij gelijk al beginnen met het spel? Of heb je zoiets van... Nee, joh, gek. We gaan eerst nog even lekker een plaatje doen.
1: Nee, dat doen we meteen met het spel. We hebben nog net even een minuutje tot die wedstrijd weer gaat losbarsten.
0: Gaan we het spel doen? Oké. Ja. Dan is het spel... Heel makkelijk. Is het koud, hè, of is het warm?
1: Wij hebben onafhankelijk eigenlijk ongeveer dezelfde quiz bedacht.
0: Ja. Is hij koud of is hij warm? Nou, ja, daar komt hij.
1: Precies. Ja, dit is koud. Cold as ice corner. Ja, ja, ja.
0: En dan moet ik natuurlijk... Oh ja, dan moet ik
1: geluidjes klaarzetten.
0: Ja, geluidjes
1: klaar, ja.
0: Ja, dan doe ik wel proost als het goed is.
1: Oh ja.
0: En dan doe ik deze als het goed is. Oh, ja. En dan doe ik deze als fout is. Oh nee, dat is ook goed. Wat heb jij als fout is dan?
1: Super Mario veel heb ik.
0: Ik doe deze.
1: Oh, dat is fout. Ja, okay, ja, is goed. We rekenen het goed.
0: En dit is goed.
1: Oh. Hey, ik wil niet veel zeggen, maar misschien moeten we het raam ook even weer... Moeten we het raam weer dicht doen?
0: Misschien moeten we dat even zeggen.
1: Ja, we zitten hier in een studio. Het is hier bokheet.
0: En we hebben het net over Nijkerk gehad. Over dat het zo'n klerenherrie is met die scootertjes die voorbij komen. Maar we smolten hier in de studio. We dachten, we zetten alle ramen open. Voor, achter, links, rechts. En net waren het... dat tuig van Nijkerk, dat kwam dus gewoon ineens langs. Nou ja.
1: We kunnen
0: is het warm of is het koud?
1: Dit is heat.
0: Of de band heet Asia.
1: The heat of the moment van Asia. Ja. Het is heat. Ja, ik dacht iets met heat. Ik moest heel veel ver wegkomen. Yes.
0: Helemaal goed. De volgende.
1: Coldplay.
0: Ja,
1: ja, tuurlijk.
0: Helemaal goed. Coldplay natuurlijk met Viva la Vida.
1: Viva la Vida.
0: En waarschijnlijk gaat hij natuurlijk tijdens de halftime show.
1: Oh, de telefoon gaat.
0: Tijdens de halftime show zal hij wel mee gaan doen, denk ik zo.
1: Oh, dat is ook weer die halftime.
0: Hallo, goedemiddag met het sportmatinee. Hallo, sportmatinee. Sportmatinee.
2: Dit is sportmatinee.
1: Doet hij het of doet hij het niet?
0: Hebben we verbinding met het sportmatinee?
1: Is de verbinding warm of koud?
0: Oh, nee, ik hoor helemaal niks, joh. Maar misschien kan ik hem nog even op een ander dingetje draaien. En dat we er dan even in fietsen.
1: Ja,
0: maar
1: dat doen we ook gewoon allemaal on the spot.
0: Ja, joh, maakt het allemaal uit. Dat kan allemaal gebeuren natuurlijk.
1: Dat is live radio natuurlijk.

0: hè? Ik bedoel, het is niet een of andere podcast die je een week later nog zit te luisteren. Het is gewoon Karsten en John spot on op woensdagavond.
1: Ja, misschien doen we het hier. Hallo, sportmatinee. Goedemiddag.
0: Het lijntje is nou weer dood.
1: Nee, dit is een doodlijn. Nou, laten we straks bellen met Jan, Steven of Eiland.
0: Andere lijnen. Het lijkt wel een telefooncentrum dit, net als vroeger.
1: Hallo, goedenavond, sportmatinee.
0: Karsten.
1: Nee. Sportmatinee was dit.
0: Ik vind het een veel leuker spel.
1: Sportmatinee. Nou, moeten we dat andere spel ook nog doen ondertussen? Want nou ben ik helemaal te weg.
0: Ik wil nou ook die jongens in de uitzending hebben. Misschien is het wel een doelpunt gevallen.
1: Ja, daarom. Het is
0: hier. Niks. We gaan even andersom. Ik ga even bellen.
1: Bel mij anders even, zegt hij.
0: Bel mij anders even, zegt hij.
1: Het is 06... 85 33 12 521 612. Ondertussen, dames en heren, u luistert naar A1 Radio. En u weet het, het is een andere woensdagavond dan anders. Want dit is het sportmatinee.
0: Hij gaat nou weer over.
1: Ja, even kijken. Goedemiddag. Hallo?
0: Lijntje 2 is dit.
1: Ja.
0: Heb je lijntje 2?
1: Ja, ik hoor niks.
0: Ja, lijn 2 doet het niet.
1: Sportmatinee.
2: Dit is Sportmatinee.
1: Nee. Jawel. Sportmatinee, ja. Is het. John gaat bellen.
0: Even kijken hoor.
1: Ja, even kijken. Het is allemaal.
0: Daar gaat over.
1: Natuurlijk live radio, dames en heren. Want we bellen met Jan Steven. Eilander. Hij zit daar. Gewoon wel. Niet op het eiland. Maar hij zit gewoon. In de Ebbenhorst in Nijkerk. En Werner zit er ook. Werner Bredemeijer.
0: Moet je eerst de nul toetsen of voor de buitenlijn?
1: Nee, gewoon bellen, joh. Gewoon
0: dat bellen. Was ik dat eerst de nul getoetst.
1: Oh, nee, dat hoeft natuurlijk niet.
0: Moet dat ook helemaal niet doen, dit.
1: Hij maakt het ook... ik zou zeggen, call me anders eerst. En daar hebben we 3 minuten om ze aan de telefoon te krijgen.
0: Ja, gaat over.
1: Want we zitten in de wedstrijd van...
0: We kunnen erin.
1: Zitten we in de tweede helft al ondertussen, Jan Steven?
3: Ja. Er zit nog geen bal. Ja, we zijn hoorbaar. De bal rolt hier al 2,5 minuten. We hadden even wat technische probleempjes. En ik moet helaas toegeven, man, dat lag aan mij.
1: Oh.
3: Er stond 1 schakelaartje niet goed.
0: Dus, niemand heeft het gehoord.
3: Kun je lullen dat je een ons weet? In mijn geval duurt dat even. Gelukkig.
1: We zijn er weer.
3: Gevonden. We zijn onderweg. 3 minuten gespeeld in de tweede helft.
1: Hoe is de sfeer?
3: Spartanijk. De sfeer is, onder de IJsselmeervogels supporters is die goed.
1: Ja.
3: En hier achter ons op het terras ook wat beter, want er zijn wat biertjes ingegaan zo hier en daar. De stand is nog steeds 0-1 voor IJsselmeervogels. Sparta begint met iets meer, druk naar voren. Maar nu is het IJsselmeervogels dat even het initiatief heeft met een ingooi halverwege. De bal in de nek heeft, neemt er even de tijd voor, zoekt Harddijk op. Of Beers is dat eigenlijk, maar dat kan Vroeg uitverdedigen. Patrick Vroeg die kwam in het veld alsnog voor Victor van der Linden. Die na die val met het hoofd op het gras, op het kunstgras moet ik zeggen, niet meer echt aan lekker voetballen toe kwam. En dat is een mooie situatie. Dit is leuk. Sparta, dat krijgt nu een vrije trap op een mooie plek. Wat gebeurt er? IJsselmeervogels, de verdediger met, volgens mij was het nummer 27, Jurgen Matthij. Die loopt daar met de bal aan de voet, wordt lastig gevallen door Pieter Veenstra. De spits van Sparta vindt dat Veenstra een overtreding maakt. Laat zich vallen en pakt de bal in zijn handen. En de scheidsrechter zegt, dat was geen overtreding. Maar dit is wel een hensbal van jou. En op deze plek krijg je daar ook meteen een gele kaart voor. Dus dat betekent, in de 50ste minuut zijn we inmiddels een vrije trap voor Sparta op een niet oninteressante plek. Hij is 25 meter vanaf de goal, want de muur... staat een stukje na 25 meter, 24 meter vanaf de goal. Want de muur die staat net achter de 16 meter lijn opgesteld door de scheidsrechter. Dus 9 meter 15, als het goed is, heeft hij uitgemeten. Maggi Zudila staat achter de bal. Van Dijk staat achter de bal. En Bakkenes, lijkt mijn balletje voor Bakkenes. Met de linkerbal en met de linkervoet, want hij ligt wat rechts van de as. Maar het is een ingestudeerde vrije trap, hoor ik hiernaast. Dus ze staan er inderdaad met z'n drieën bij. Een aanleggetje. En dan Van Dijk, nou, aardig geprobeerd, maar het schot was niet hard genoeg. Het bal werd kort genomen door Van Dijk op Maki Zudile. En dan kreeg hij hem terug en dan schoot hij het nog, maar het schot was niet hard genoeg. En kon IJsselmeervogels eenvoudig uitverdedigen. Nu moet Sparta even opletten. Sam van Steen is, doet dat goed, de doelman. Want de terugspeelbal was kort. En hij verdedigt attent. En dat gaat uiteindelijk op zo'n manier dat Sparta mag gaan ingooien. Dat gaat snel. En de richting van Buitenhuis. Die loopt langs een directe tegenstander heen. Gaat veel te makkelijk naar het kunstgras, zegt de scheidsrechter. En eerlijk gezegd denk ik dat de scheids en die Wolf daar gelijk in heeft. Was niet veel aan de hand. Maar je kunt het altijd proberen. De doeltrap voor IJsselmeervogels. Renner een beetje, ja, eigenlijk net als de eerste helft een beetje zoeken en aftasten het begin.
2: Ja, dat klopt. En je ziet wel dat IJsselmeervogels deze wedstrijd wil uitgaan voetballen. Ze zijn nu al de boel een beetje aan het vertragen. Balletje extra ruimte pakken en doen. En Sparta Nijkerk is wel naastig op zoek naar de gelijkmaker. Ze zijn wel met die intentie in ieder geval uit de kleedkamer gekomen. Dus nu Hugo die even de bal heeft en hem meegeeft aan de linkerkant van het veld, Thomas van Dijk. Maar die paast hem toch weer terug op Hugo. Hugo die loopt dan op. Kies dan voor een steekbal naar het midden. En dan is het een korte combinatie van Tim Pieters. Die probeert dan opeens dat te bereiken. Maar daar zit een voetje tussen van IJsselmeervogels. Die kunnen hem overnemen. En zijn dan uitgeweken aan de linkerkant van het veld. Dan wordt de bal ingebracht. Stort steekpaas. Maar dat mislukt jammerlijk. En het is de doelman Sam van Steenis die de bal eenvoudig op kan pikken. En meteen weer kan meegeven aan de linkerkant van het veld. Dus het Hugo kiest dan even voor een balletje terug op... precies. En die geeft hem vervolgens, gaat hij de combinatie eventjes aan. En dan is het daar Raymond Huizing die hem vervolgens weer terugpaast. Nou, balletje even achterin, wordt rondgespeeld. En dus het vroeg die de bal heeft, vroeg die dan de rol heeft gekregen van Victor van der Linden. Althans, in ieder geval op dezelfde plek speelt. Maar Victor van der Linden is wel een speler die wat meer drang naar voren heeft dan Patrick Vroeg. Dat is iets meer een verdedigende speler, heb ik het idee. Tenminste, in ieder geval zoals het nu een beetje gaat en loopt. En dan lukt het de Sparta ook niet heel erg om naar voren te voetballen. Dus is het achterin veel rondspelen. Nu dan misschien. Patrick Vroeg, gaat hij dan nu wel naar voren spelen? Nee hoor, balletje breed. En dan is het de bal op Makitsidila die een bal krijgt aan de rechterkant van het veld. En dan wordt de bal teruggegeven. Is het Roy Bakkenes. Is hij voor een steekpaas? Maar dat is een hele slechte bal hoor. Ze geeft hem zo in de voeten van de speler van IJsselmeervogels. Die wil hem dan meegeven aan Matthijs Hardijk linksbuiten, maar die geeft hem dan achter hem. En zo kan de bal gewoon op de zijlijn gaan. Mag Sparta Nijkerk een ingooi gaan nemen. De hoogte van de dugout van IJsselmeervogels. Is het Raymond Huizen die de bal heeft. En die gaat hem vervolgens proberen ver te gooien. Hoofdje tussen van de speler van IJsselmeervogels. En zo mag hij opnieuw gaan gooien. Het is Sparta Nijkerk dat op zoek is naar de bal. En die wordt dan nu weer ingegooid. En dan nu misschien een beetje snelheid erin krijgen, of niet? Het is een beetje een rommelige fase van Sparta, maar dit is knap gedaan. De Veenstra die hem met de hak meegeeft aan Roy Bakkenes. En dan een goede steekpaas. Dan is het Tim Pieters aan de linkerkant van het veld. Probeert hij hem laag voor te geven, maar er zit een voetje tussen van de rechtsback van IJsselmeervogels. En die doet dat dusdanig knap dat de bal via Tim Pieters over de zijlijn gaat. Leek even wat.
3: Ja, leek even wat in te zitten. En, maar ook in de 54e minuut is het Sparta dat niet echt dicht in de buurt komt van de goal van IJsselmeervogels. En zo hebben we er alweer bijna 10 minuten op zitten in een tweede helft waarin Sparta echt wel moet gaan scoren. Want je wilt niet met 1-0 gaan verliezen vandaag. Maar laten we dat voor nu maar even de conclusie zijn. De tussenstand hier op de Airboys is 0-1. En Sparta zal echt iets moeten verzinnen om door die hechte defensie van de Vogels heen te voetballen. Ik probeer naar een eind te praten. Ja, dat eind is er, want ook deze aanval loopt door. 0-1 hier op de Airboys.
1: Dankjewel, heren.
0: Dit is Sportmatinee.
4: Jij probeert ook vaak naar een eind te praten, maar dat is jou nog nooit gelukt, Karsten, volgens mij.
1: Dat zegt mijn vrouw ook altijd.
4: Ja.
1: Wat is er aan de hand?
5: Met een soms mooi.
1: Soms mooi wat?
5: Gedachten.
1: Diepzinnig? Deze duurt lang, hè?
5: Natuurlijk en onmisbaar
1: meevallen.
4: Ik begin er net een beetje in te komen. Doe hem even helemaal. Net als die waar die vrouw ook er nog bij komt, toch?
1: Arnie, kom jij ook nog even...

0: Zijker Show.
1: Ik heb een gedicht over voetbal.
0: Oh!
1: Zal ik hem zo doen?
0: Ja.
2: Voordat we naar het gedicht van John gaan over het voetbal, heb ik een gedicht dat heet Hitteconversatie.
0: Ik hou ervan. Wat vind jij ervan? Zo heet is het altijd in Oman. Nou, ga dan. Maak een vluchtplan. Verman, nu het kan. Ga jij met Jan of Ann? Of met je vrouw San? En blijf dan met zoveel mogelijk man.
2: Oké, sorry, buurman.
1: Mensen krijgen korte lontjes met dit soort omstandigheden.
0: Ja.
1: Die van mij heet Paradox.
0: Paradox.
1: Gaat over het voetbal van vandaag. Promotie, degradatie. Een knalfeest of frustratie. Collectieve wanprestatie of eindbaas van de natie. Zo voelt dat dan, hè, als je promoveert.
2: Ik snap het.
1: Het nadeel van promotie is dat je het jaar erop gekloot ziet. De tegenstanders te groot, een maat. Je loopt jezelf alleen maar uit de naad. En zo degradeert er weer één en gaat de ander weer over. Maar zo'n paradox is altijd nog spannender dan bij een stabiele middenmotor.
0: Oh.
1: Er gebeurt toch veel meer als je een beetje in de kelder speelt of helemaal bovenin. Dat is toch de midden, dat is een beetje, ja, wat FC Groningen en Heerenveen altijd meemaken.
0: Nee, niks.
1: Dat is net niet.
0: En je kan beter als IJsselmeervogels gewoon een keer gaan degraderen. Dus verlies nou maar aan van Sparta Nijkerk. Want dan heb je net zoals Willem II gewoon een lekker feestje. Hey! Is altijd gezellig, behalve als je
3: keuzestress
0: hebt. Heb je weer
1: keuzestress? Kan je niet kiezen?
0: Ik weet het echt niet meer.

0: And yes.
1: Yeah.
2: Of nee.
3: Is het nummer slee of is het nummer gay?
2: Ik heb er weer twee.
3: Oh, jij hebt Amy Winehouse?
2: Vooruit ermee. Welke van de twee gaan we verder mee?
3: Het album Amy Winehouse, The Linus Hidden Treasures.
2: Ja.
3: Of The Greatest Hits van Lenny Kravitz. Daar is die weer.
2: Ja.
3: Ja, ik ben toch wel even voor Lenny Kravitz gewoon. Daar is de spannende pio.
2: Ja, hebben we.
3: Mag ik een nummer kiezen of doe jij hem?
2: Nou, het is 1 tot en met 15.
4: Het is 1 cd.
3: 3.
4: Nummertje 3.
2: Oh!
3: Heb ik een bekend nummer gekozen?
2: Nou, die gaan we doen. Nee, het is een nummer wat je niet zo heel vaak hoort.
3: Dus dat is het mooie van deze rubriek.
4: Ja, dat vind ik wel
3: vaak
4: lekker.
3: Is dat echt een scheidplaat, maar...
2: En, nou, het is, ik zal zeggen... Je denkt af en toe, het ligt onder het graf. Maar het is springleven, dames en heren. Vooral als Lenny Kravitz het doet.
3: Als het Lenny Kravitz, ja.
2: Als het Lenny Kravitz.
3: Normaal maak jij die grapjes, maar ik dacht, die gaat hij doen. Maar, oké.
1: Rock'n'roll is dead.

0: Lenny Kravitz, hallo, mag het iets zachter? Dankjewel, zeg. Goh.
1: Even rustig bijkomen van het album Circus.
0: Nou, het was een circus, hè?
2: Ook dacht dat album Greatest Hits.
0: Oh, ja. Officieel staat hij op het album Circus uit 1995, maar ik had hem van The Greatest Hits.
2: En je was nog in Carré geweest ook. Het valt allemaal samen.
0: Ongelooflijk, dat is ook een circus.
2: Een voormalig circus, ja.
0: Jawel, ja. Tegenwoordig hoor je eigenlijk alleen maar iets over zijn dochter, hè, van Lenny Kravitz.
2: Zoe Kravitz, Zoe? Bedoel je, die actrice.
0: Ja, als je Sowieso. Deze was toch wel even lekker weer om te horen. De reactie van Prince op Rock'n'Roll Is Dead. Als reacties de titel van Lenny Kravitz bracht, Prince hetzelfde jaar. Je hebt toch muziekbattles met rappers die dat doen, weet je wel, van diss tracks. Zo bedoel ik het.
2: Oh, en die gaan elkaar over een moeder, gaan ze hun moeder beledigen en zo.
0: Prince hoorde dit nummer en die dacht, Rock'n'Roll Is Dead. Rock'n'Roll is helemaal niet waar. Dus die heeft daarna het nummer Rock'n'Roll Is Alive.
2: Zo, wat een waaghals. Poi, poi, poi.
0: Wat triest eigenlijk, hè?
2: Je zou komt dan Guns N' Roses van Metallica mee aanzetten. Maar nee.
0: Prince. We kunnen ondertussen zeggen, Lenny Kravitz is still alive en Prince is hartstikke dead.
3: Ja. Sportmatinee met uitslagen en standen.
0: Hoppakee, Jan Steven zit in het stadion, wilde ik zeggen. Maar op de tribune kan ik beter zeggen. Hier in Nijkerk bij de Ebbenhorst. De wedstrijd Sparta tegen IJsselmeervogels. Hoe gaat het ermee? Hoe staat het ervoor, Jan Steven?
4: Ja, het is nog steeds 0-1 in het voordeel van de IJsselmeervogels. Sparta dat nu wel alles op alles aan het zetten is om daar verandering in te brengen. Ze wilde ook wat meer naar voren, aanvallend gewisseld door de coach van de Sparta, Bert van Hunestein. Ontviel erop een spits voor een middenvelder voor Jesse Buitenhuis. Terwijl Sparta mag gaan ingooien en het even zoeken is naar een bal. Dat is een beetje knullig als je thuis speelt, dat er dan niet voldoende ballen in de buurt zijn als die over de zijlijn gaat. Maar goed, Sparta nu met het eerste balbezit van Vonviel. Die kaapt met Bakkenes. Nou, het balbezit even via een verdediger van IJsselmeervogels terug in de voeten van een Spartaan. En dat was Raymond Huizing, die hem terugwerkt naar zijn keeper, Sam van Steen is. En dan kunnen de Nijkerkers weer gaan proberen op te bouwen. IJsselmeervogels op 2 keer gewisseld, ook 1 blessure. Goeie bal nu richting Van Viel. In de 16 naar de buitenkant helemaal. Had hij hem beter aan kunnen nemen, probeert hem in 1 keer voor te brengen. Daar zit een been tussen. En dan kan IJsselmeervogels uitverdedigen, maar dan wordt er uitstekende ingreep van Hugo. Terwijl er een van IJsselmeervogels even aangeslagen op het gras blijft liggen. Het is het Makkie Zedila, die misschien wat ruimte heeft aan de rechterkant. Nee, dat heeft hij niet. En Jim Beers, het slachtoffer van de stevige tackle van Hugo. Die hinkepinkt en die loopt weer. Ja, die probeert het daar even wat uit te halen in de vorm van een vrije tap en wat tijd wint. Maar dat is hem niet gegund. Diepe bal in de richting van Anjasi. Niet goed genoeg. IJsselmeervogels kan er weer uitkomen. Er is wat ruimte voor Kidak, de man die voor de 0-1 zorgde. Aan de punt van de 16 gaat hij nu op Thomas van Dijk af. Kan schieten. Heel aardige poging. Een metertje langs de kruising van Sparta Nijkerk. Hadden we een minuutje of wat geleden. Even kijken, ja, bijna 10 minuten al. Het eerste serieuze gevaar van Sparta. Of eigenlijk de eerste echt goede aanval van Sparta van deze avond. Is dat nu IJsselmeervogels dat er gevaarlijk uitkomt. En is het Sparta Werner dat de aanval zoekt. Maar hij is meer volgens dat het toch het gevaarlijkst lijkt.
5: Ja, een beetje een identieke situatie als in de eerste helft waar IJsselmeervogels de 1-0 scoorde. Dat ze in één keer de zomer uitkomen, heel snel weer via die dekselse Tikitat die dan in één keer eruit komt. Nu is het trouwens zo dat IJsselmeervogels even wat de bal onderschept en de aanval ingezet heeft. Nu aan de linkerkant van het veld. Dus de ingevallen speler die de bal inbrengt, wordt aan de andere kant van het veld gezocht. Tikitat die probeert een actie te maken, maar die dan verspilt die bal. En kan Sam van Steen de bal oprapen. En mag Sparta Nijkerk opnieuw op gaan bouwen. Zit in de 67e minuut van de wedstrijd. En dan is Raymond Huizing aan de rechterkant van het veld die de bal meekrijgt. Raymond Huizing die een minuutje of 10 geleden een mooie aanval van Sparta Nijkerk afronde met een kopbal die overging. Het was een prachtige, snelle uitbraak van over een schijf of 5-6. En de voorzet was vanaf de linkerkant op Huizing die hem overknikte. Nu is het Van Viel die Bakkenes weet te vinden. Aan de linkerkant van het veld gaat het vastgoedgebied in. Is het Tim Pieters die probeert hem voor te geven, maar dat lukt niet. En dan is het uiteindelijk een scrimmage. En dan is het Volviel die probeert uit te halen, maar die raakt daar een speler. En dat is... De scheidsrechter is daar niet mee eens. Het leek toch, Volviel ging daar volledig voor de bal. En het is daar een speler van IJsselmeervogels die zich daarvoor werpt. En eigenlijk daar zelf voor kiest. Die gaat de laagte in. Ja, en daar is inderdaad gewoon het been van Volviel. Dus het is wat onvrede. Roy Bakkenes is de aanvoerder. Gaat ook het gesprek aan met de scheidsrechter, Jan Steven. Wat dacht jij?
6: Ja, ik denk dat die verdediger dat gewoon heel slim doet. Je ziet Volviel, die gaat vol voor de bal. Raakt ook die speler wel. En die gaat met een hoop theater naar de grond. En dan uiteindelijk is het balvoordeel voor Sparta. En dan fluit de scheidsrechter voor een vrije trap. Ik snap het eerlijk gezegd ook wel een beetje dat hij fluit. Het is vooral heel slim gespeeld door IJsselmeervogels. Ja, en zolang IJsselmeervogels het slim blijft spelen en Sparta er onvoldoende venijn in weet te brengen, is het die 0-1 stand die op het bord blijft staan hier. En is het nu IJsselmeervogels dat weer overneemt met Kusje aan de rechterkant. En dan is het altijd weer oppassen of het niet gevaarlijk gaat worden aan de rechterkant van het veld. Maar er zijn er genoeg terug van Sparta Nijkerk om IJsselmeervogels terug te dringen. Helemaal top. Bij de eigen doelman Kaarscharen is de naam van die keeper van IJsselmeervogels. Die twee weken geleden toen de Vogels uitspeelden tegen Quick Boys een aantal fantastische reddingen verrichtte voor de Vogels. Ze gingen daar ook eervol met een puntje vandaan. Nu Roberto aan de linkerkant net ingevallen. Gaat op zoek naar Marquis Udila, rand van de 16. Lijkt hij de langste komen. Kan nog een lage voorzet in de richting van Beers brengen. Die wordt op de huid gezeten, notabene door Veenstra. De ene spits is de andere de baas in het verdedigen. En uiteindelijk de bal over de zijlijn via het been van Roberto. En dan komt Sparta als een soort van winnaar uit dat duel. Maar dat was even weer hachelijk voor de Nijkerkers. En IJsselmeervogels gaat opnieuw wisselen. Die brengen in 5 minuten tijd 4 wisselspelers. We kijken nog even wie dat zijn en wat dat mogelijk gaat betekenen. Net als het een verdediger voor een verdediger en een aanvaller voor een aanvaller. Nu zijn het nummer 19, Ignacio, Riley Ignacio. Dat is ook een spits volgens mij. En de nummer 14, Jordi Ruizendaal komt erin. Jordi Ruizendaal gaat er. Nee, Jordi Ruizendaal komt erin, sorry. Ja, en het is Jim Beers, de ene spits voor de andere. Beers eraf voor Ignacio. En Ruizendaal erin. In de plek van de man die nu pas het veld afloopt. Even kijken. Nou ja, een middenvelder voor een middenvelder en een aanvaller voor een aanvaller. Maar daar, in ieder geval hetzelfde. Ignacio is een opvallende voetballer. Dat is gewoon een hele goede voetballer. Ook een beetje een broodspits, zeg maar, op dit niveau. Die van de ene naar de andere club gaat. Maar net waar het meest betaald wordt. En dat is dit seizoen. Blijkbaar aan de rode zijde van de Westmaat. IJsselmeervogels heel gevaarlijk daar. En in 2 instanties Sam van Steen is die renning kan brengen. De eerste keer laat hij hem nog los, maar dan krijgt hij gelukkig nog een kans. 70 minuten op de klok. 0-1 nog steeds op de Airborne. Ik zeg even terug naar jullie mannen en dan straks weer terug naar hier.
0: Nou, daar ben ik. Daar heb ik toch even een klein Nederlands vraagje, Jan Steven. Want jij hebt het over een brood...
2: Een broodspits.
0: Een broodspits. Wat verdient zo'n spits dan eigenlijk? Ja,
2: volkoren, bruin, wit.
6: Ja, wat verdient zo? Ja, dat is altijd een beetje in nevelen gehuld. Maar wat je hoort is dat dit soort spelers... de echt goeie ik denk wel 20, misschien wel 30.000 euro per jaar kunnen verdienen met voetballen.
0: Zo.
6: En dan moet je bedenken gebeurt met zaterdag ben je kwijt aan wedstrijden. Het is 3 avonden in de week trainen. Maar dit zijn dus jongens die daar gewoon een baan naast kunnen hebben.
0: Ja.
6: Die niet helemaal fulltime. Maar dus er zijn ook heel veel voetballers die bij clubs als IJsselmeervogels, Quick Boys, spelen. Die ook prima bijvoorbeeld in de keukenkampioendivisie zouden kunnen voetballen. Maar... voor wie het financieel veel aantrekkelijker is om hier rond te lopen.
0: Ja, het is ook natuurlijk gewoon... en ook natuurlijk een beetje mazzel hebben wie je ziet en waar je terechtkomt en noem het maar op. Jan Steven, dankjewel. Werner, dankjewel. We komen zo meteen bij jullie terug. Misschien moeten wij ook wel in de spits.
2: Wij staan al in de spits.
0: Wij staan in de spits. We krijgen er geen zak voor. Maar we doen het hier.

0: toch niet, je gaat er niet doorheen blaffen.
1: Oh, sorry, Nens. Oh, ik heb ineens een kriebel in mijn keel. Ik ga een biertje pakken.
2: Jij ook nog wat, John? Kopje koffie, kopje thee, watertje.
1: Alles tegelijk.
2: Alles tegelijk.

0: Ja, dit was in de tijd voordat ze alleen nog maar op de wc zat.
1: Ze heeft de ziekte van Crohn.
2: Oh joh, ik dacht een mens op de wc.
0: Ja, ja, daar kan zij ook niks aan doen natuurlijk.
2: Dat moesten de hele leven horen, dit. Dit soort grapjes van DJ's die, die mensen afkondigen. Dat kan toch niet van?
0: Nee.
1: En Stacy.
0: Zo heet die
2: allemaal. Oh, die rapper, ja. Hoe heette ze samen ook alweer?
0: 24/7. Ja, klok hier rond, joh. Lekker, hè? Ik vind het toch wel weer lekker om te horen altijd, die 90's knallers. Laten we elke keer gewoon wel echt een 90's knaller erin douwen.
2: Super tof, blijft goed. En zeker deze gasten, dat waren een beetje de grondleggers van de Eurodance.
0: Ja.
2: En zo'n beetje de eerste act die dit soort muziek maakte.
0: Oh, Spaceman komt erachteraan.
3: Sportmatinee met uitslagen en standen.
0: En aan de randen van de velden staan twee heren. Nou, er staan bijna 2000 heren, Jan Steven en Bernard. Maar dat zijn de enigen met de microfoon in hun handen. Voor A1 Radio doen zij verslag. Sparta Nijkerk tegen de IJsselmeervogels. Wordt het promoveren voor Sparta of wordt het degraderen voor de IJsselmeervogels? Net was het nog 1-0 voor de IJsselmeervogels. Wat is de stand op dit moment?
4: Helaas is die 1 verdubbeld. IJsselmeervogels komt zojuist 2-0 voor Sprong. Een goed uitgevoerde aanval met een loepzuivere voorzet op het hoofd van Ignacio. En die brengt de fans van IJsselmeervogels in extase. Het is 0-2 geworden op de Ebbenhorst. De speler van Sparta geblesseerd op het kunstgras zit. Sparta gaat nu drie keer wisselen. Dus zijn worden de rest van de wisselmogelijkheden worden verder benut. Patrick Vroeg in de rust ingevallen, moet er alweer geblesseerd af. Thomas van Dijk gaat eraf. En de derde man die eraf gaat is de man met nummer 19, Pieter Veenstra. Dus het is inderdaad ook de in principe topspits van Sparta Nijkerk. Hij gaat naar vroeg naar de kant. Kan ook geen potten breken. Christos Ibrahim erin. Eja Dakrit erin. Omar El Ghazouani erin. En dat betekent dat Sparta nu overgaat op het systeem met drie aanvallers. Maar wel de man van 31 doelpunten naar de kant haalt. En op zich niet onbegrijpelijk, want hij kreeg geen poot aan de grond bij de verdediging van IJsselmeervogels. En Sparta moet nu heel hard zijn best gaan doen om in ieder geval tegen te scoren. Zodat je in ieder geval niet met een 0-2 achterstand naar de Westmaat gaat. En aan de andere kant ook opletten dat het niet nog veel erger wordt. En als je dat doet zoals Huizing dat hier nu voor onze neus doet, dan is het vragen om problemen. Die probeert veel te eenvoudig zijn man uit te spelen, raakt de bal kwijt. Maar die gelukt dat IJsselmeervogels hem zelf over de zijlijn loopt. 79 op de Ebbenhorst. Die 2-0 achterstand dus voor Sparta Nijkerk. En gezien het spelverloop in die tweede helft, ja, is het eerlijk gezegd helemaal niet onverdiend. Want Sparta probeert het wel, maar krijgt geen poot aan de grond. En ook nu weer een poging om een aanval op te zetten met een diepe bal van Bakkenes op Conviel. Die gaat de kaat aan richting Huizing. Maar die bal is net iets te hard, rolt over de zijlijn. En hij is meer vogels mag gaan ingooien. Vogels ook met hun laatste wissel. Jeremy Helmer komt erin en de man van de 0-1, Didak, die gaat van het veld af. En dat is denk ik een aanvaller voor een verdediger op het middenveld. Ja, dat lijkt me, en dat is heel begrijpelijk, want Sparta schakelt ook natuurlijk een aanvallende systeem. En IJsselmeervogels die gaan gewoon proberen die 0-2 over de streep te trekken, Werner.
5: Ja, het is afwachten wat Sparta Nijkerk in die laatste 10 minuten nog zou kunnen doen. Het is wel van belang dat ze nog een doelpunt maken, want dan heb je in ieder geval nog een beetje kans op de Westmaat. Want 2-0 achterstand is niet heel erg lekker om die kant te gaan zaterdag. Sparta Nijkerk is er dus bij gebaat om nu een doelpunt te gaan maken. Het is Roy Bakkenes die de bal heeft. Hij gaat over de middenlijn heen, legt de bal naar de linkerkant van het veld. Daar is het Dakrit die de bal kapt. En gaat kiezen voor een lange bal. Nee, maakt even een korte combinatie met Bakkenes. Oh, dat is heel knap gedaan. Even een driehoekje. Maar dan is het uiteindelijk de centrale verdediger van IJsselmeervogels die de bal over de zijlijn schiet. Jesse Schuurman, die volgens mij speelt daar ook al een tijdje. Jesse Schuurman, die schiet hem over de zijlijn heen. En mag eigenlijk een ingooi nemen, het hoge van de 16 meter. Tim Pieters die de bal probeert ver te gooien. Maar er zit een hoog toezet van IJsselmeervogels. En dan kunnen ze er in één keer snel uit. Dan is het 2-2. Dan is het die snelle ingevallen speler. Die gaat nu kappen. Nog een keer kappen, 16 meter gebied in, maar het, is, ja, het kost allemaal te veel tijd. En dan is Sparta Nijkerk weer redelijk terug. Ja.
0: Oh, nou. Nou ja, zometeen komen...
5: Nu is het makkelijk, 3-0.
0: Nee.
5: Ja, het is wel open, hoor. Ja.
0: 3-0.
5: Heel makkelijk combineren in 16 meter voor Sparta Nijkerk. Wat was Sparta Nijkerk? En hij is meer mogelijk. Die kan gewoon heel eenvoudig binnenschuiven, Roosendaal. Vanaf de punt van het metergebied, Jan Steven. Dit was wel heel erg makkelijk gebeurd.
0: Even voor de duidelijkheid, want jullie vallen af en toe weg. Is het nu 3-0?
4: Voor IJsselmeervogels.
2: Ja, dat lijkt het
0: ik
2: wel.
0: Ik denk het wel.
2: Ze voetballen net een spelerstunnel in.
0: Ja, inderdaad. De verbinding valt af en toe een klein beetje weg.
4: Ik ben
0: weg.
4: Een beetje benieuwd dat die supporter van IJsselmeervogels die wij interviewden gelijk gaat krijgen. Want die zetten heel optimistisch in op een 0-4.
0: Ja.
4: En daar lijkt het natuurlijk met meer op dan dat Sparta nog een goed resultaat gaat krijgen. 0-3 hier op de Ebbenhorst. Die van IJsselmeervogels staan hier achter.
0: Ja, nou, het enige wat ik zo meteen... Ja, ze vallen steeds weg, dus we komen zo nog maar even terug met het einde. Want ik heb het idee dat dit dat ze niet gelijk gaan maken.
2: Oh. Piept en kraakt achterin bij Sparta Nijkerk. Ze worden er een beetje stil van ook, ja. Ik snap het. Ja.
0: De ridders nemen het over.

0: een spel, hè?
1: Een half uur geleden zijn we begonnen met een spel.
2: Drie kwartier geleden.
1: Wij ook. Ja. Een ander spel.
2: Nee, maar echt drie kwartier geleden.
1: Ja. Waarom? Ja, dat begon om 9 uur.
2: Ja, we gaan hem nu afmaken.
1: Hoe was het ook alweer? Warm of koud, toch?
2: Koud, hè, heette die.
1: Oh, koud, hè? En,
2: ja, ik zal even heel snel de regels uitleggen. We hoorden bijvoorbeeld deze plaat.
1: Cold.
2: Juist.
1: As ice.
2: Cold as ice. Dus dat had John helemaal goed, zeg het maar.
3: You're as cold as ice.
4: Dus die is koud.
2: Ja, dat is helemaal goed.
1: Ja, proost, ja.
2: En dus dan heb je het goed. En als je het fout hebt, hoor je dit.
1: Oké, oké, oké. En iedereen mag meedoen, hè, als je nu luistert. Focus.
2: Ja, ja. Maakt helemaal niet uit. Nou, toen hadden we deze. Dus is het koud of warm? Dan hadden we dit.
4: The heat of the moment.
2: Kom er maar in. Die had John ook goed. Nou, en nu gaan we naar de volgende, want dat was de laatste die we hadden.
1: Coldplay was dit?
2: Ja. Helemaal goed. Viva la vida. En dan gaan we naar de nieuwe.
4: Koud of warm?
1: Oh, dit is heel hot, hot, hot.
2: Oh!
1: Ja!
2: Hot, hot, hot. Inderdaad. Van de Buster... Pyendexers and his bad his of blue.
1: Oh, die had ik niet geraden hoe die artiest heet, nee. Oh, dit is Hot in Here van Nelly.
2: Yeah!
1: Nelly, ja. Hot in Here.
4: With a little bit of...
1: Oh, ja, ja, ja.

0: weten we het wel, Nelly.
1: Oeh.
2: Is het koud of warm?
3: Yo, VIP.
1: Let's kick it.
3: Let's kick it.
1: Ice, ice, baby.
4: Ice, ice, baby.
1: Ijskoud, de lekkerste.
4: Ice, ice, baby.
3: Alright, stop.
5: Oké. Okay.
1: Ja,
5: volgende.
1: Break em.
0: Oeh. It was a good day. Zo heet het nummer.
2: Deze kun je bijna niet raden.
1: Die moet van ver komen, deze.
0: Maar... kijken. Welke artiest is het? Hij zat bij... It is a good day. En hij zat bij NWA. B.A. Kan dit zijn?
1: Ja, hoe heet die gast nou?
0: Denk aan iets kouds, wat je in je vriezer hebt liggen. En het is een blokje.
1: We vinden het
0: bij een vierkantje, een ijs...
1: Cube, Ice Cube, Ice Cube. Ja, dat is van het rapperscollectief. Ja, precies. NWA.
0: Dit is Nielson. En die heeft ook...
4: Het is ijskoud.
1: Oh, ijskoud.
0: Dit ga je nooit raden ook, denk ik.
1: Wat zou dit kunnen zijn?
0: Ja.
6: Meisjes.
1: Oh ja, met ijsjes. Meisjes met ijsjes.
6: Meisjes.
0: Dit ken jij?
1: Dit ken ik, ja.
0: Waarom?
1: Dat komt omdat die jongen die dit liedje heeft gemaakt...
0: Ja?
1: Op een heel andere lokale radiozender waar ik ooit zat... daar ook wat deed.
6: Dat bedje met een raketje.
1: Die heette Dennis of zo. Denise? Dennis?
0: Disco Dip staat hier.
1: Oh, die heette Disco Dip, ja.
0: Nou ja, dat zal niet zijn echte naam zijn, gok ik zo. Disco Dip.
6: Meisjes.
0: Met meisjes.
1: Ja.
6: Met ijsjes.
7: Koud, hè? Dames en heren, zingt u mee?
6: Meisjes.
7: Met wat dan?
6: Met ijsjes.
0: Het is van een cabaret muziekduo, Disco Dip. Edo Berger en Jasper de Bruin.
1: Nou nee, ja, dat heeft hij dit vast geproduceerd, die jongen die erachter zat. Ik weet het niet, maar...
0: Ja, Oké,
1: volgende.
0: Ene DJ Giel Beelen, die heeft dit vaak gedraaid in Nachtegiel.
1: Ah,
0: vandaar. En toen dacht ik, over meisjes gesproken, we stappen helemaal van het kou af. Toen dacht ik ineens aan dit nummer. Ken jij dit?
8: Lang geleden groep 2 bij mijn juf Anneke. Knieën kapot, ik was een klein suf manneke. Ik had niet meer dan het snoep en de brokken koek in de zakken van mijn half opgetrokken broek. Wat Lego, een balletje, de klok, een boek, een stok, een doek. Maar bovenal dat meisje in de blokkenhoek. Bang en verliefd of een van de twee, zag ik iets glimmends dat ze in mijn handen deed. Gisteren had ze nog een doosje losse tanden.
0: Over rijmen gesproken, hè?
1: Zo, ik zat echt te luisteren. Dit is gewoon eentje voor de gedichtkast van
0: ons. Dit is er eentje, hoor. Dit is een van die gasten van Roentfunk.
1: Oh, ja.
0: En die noemt zichzelf... Ron van Zalmsaus. En dit nummer heet dus Voor een Meisje.
8: Mee, vandaag een gulden van de tandenvee. We gingen met die gulden naar de winkel tijdens speelkwartier. Rode wangen van de fireballs, een heel kwartier. Ik dacht, het gaat wel heel hard hier toen ze mijn hand pakte. Plakkerige hand, omdat we plaksels aan de wand plakten. We zand pakten.
1: Goed zeg!
8: De

0: pizza uitgemaakt.
1: Oké. Ron van Zalmsaus. Ja, je kunt hem ook kennen van dit fantastische nummer. Want dat is ook wel echt, echt fenomenaal. Binnenkort.
2: Nog, dat wij het nog als levende deden. Elke nacht werd ik wel een keer of zeven bereden. We bedreven tevreden.
1: Ik zal hem even een klein beetje verder spoelen. Hij staat binnenkort in de Tivoli Vredenburg. En dan gaat hij alleen maar zijn eigen muziek ook doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is. Ze staan natuurlijk normaal gesproken op het podium. Yannick is het, geloof ik. En Thomas.
2: Oh ja.
1: En
2: ja.
1: Hoe heet dat? Maar hij heeft dus ook een rapformatie. En dan heeft hij dit als bekend nummer.

0: bron van zalmsaus.
1: Sportmatinee met uitslagen en standen.
2: Zometeen meer over Ron van Zalmsaus. Eerst terug naar de tribune op Nijkerk. En hoe heet dat ding ook alweer? De Ebbenhorst. Jan, Steven en Werner. Take it away, de laatste minuut.
3: Ja, we zitten, die laatste minuut is voorbij. We zitten inmiddels in de blessuretijd. En dat, daarvan worden er 4 bij getrokken door de scheidsrechter. Nog steeds die akelige 0-3 achterstand voor Sparta, waarmee die terugwedstrijd in Bunschoten-Spakenburg aanstaande zaterdag toch een formaliteit lijkt te worden. Maar Sparta Nijkerk blijft het wanhopig proberen. En zet nu wel wat druk, waardoor uiteindelijk de doelman van IJsselmeervogels de noodzaak is die bal weg te rossen. Wat Sparta een ingooi oplevert. Op een meter of 15 van de hoekslag gaat Dakriet proberen die bal de 16 in te slingeren. Doelpuntje zou toch wel heel lekker zijn, maar die ingooi die komt precies op het hoofd van een verdediger. En bij lange na niet bij een van de klaarstaande aanvallers van Sparta. Nijkerkers kunnen wel het balbezit overnemen. Maar IJsselmeervogels, dat voetbal natuurlijk met vertrouwen. En zit er nu bovenop Sparta ook niet echt gevaarlijk meer geworden. Sinds die 0-2 en na die 0-3 helemaal niet meer. Nu misschien er doorheen proberen te voetballen door het midden. Wat ruimte is het Marquis Vidila die gaat vasthouden, onderbreekt. Een veelbelovende aanval, tweede gele kaart voor de Nijkerkers. Net al Tim Pieters die heel lomp een duel inging. Ja, er zit natuurlijk wat frustratie in. En zo is het Marquis Vidila die ook op de bon geslingerd wordt. Ja, dat zal een worst wezen, die gele kaart. Maar die 0-3 achterstand, dat is een vervelende uitgangspositie voor een terugwedstrijd, Wenner.
4: Ja, inderdaad, 0-3, daar had ik van tevoren toch geen rekening mee gehouden. En als je kijkt naar het eerste half uur van deze wedstrijd, was Sparta Nijkerk echt de bovenliggende partij. En ja, eigenlijk toen Van der Linden naar de grond ging, toen is het gekanteld en kreeg IJsselmeervogels op meer overhand. En sindsdien is het gewoon lastig voor Sparta Nijkerk. Eerlijk gezegd, het half, we moeten natuurlijk wel zeggen dat er weinig kansen gecreëerd zijn door de IJsselmeervogels. Of door Sparta Nijkerk. En IJsselmeervogels is loeischerp voor de goal, dat kunnen we wel stellen. Want ja, die hebben met een half kansje genoeg gehad deze wedstrijd.
3: Ja, 3 kansen, 3 goals voor IJsselmeervogels. Maar Sparta Nijkerk misschien, ik denk niet eens, eerlijk gezegd, niet eens 1 echt uitgespeelde kans hoor. Dus ja, dan kun je klagen dat,
2: Het is niet anders. Het is gewoon niet anders. Het is gewoon kloten. Nee. Tenminste, als je Sparta-fan bent. Als je natuurlijk voor de IJsselmeervogels bent, is het een fantastische avond. Maar wanneer is die terugwedstrijd dan precies, Jan-Steven?
3: Die wordt aanstaande zaterdag om 3 uur afgetrapt in Spakenburg.
2: En dat is hier te horen toch op A1 Radio tijdens Sportmatinee.
3: Zeker, dan is er ook weer een Sportmatinee. Sparta zoekt dus nog 1 keer de aanval. Bal doorgekopt richting El Ghazouani bij de achterlijn. Gaat de 16 binnen. Moet hij een keer een goede voorzet geven. Doet hij over de grond. Pieters. Oh, jongens toch. Dat was... Nou, we hadden het erover. De eerste grote kans voor Sparta Nijkerk. Een seconde of 40. Waarschijnlijk voordat hij gaat afblazen, die scheidsrechter. Was hij daar voor Tim Pieters. Die kreeg een goede actie. Was het een diepe bal. Van Viel kopt hem door. Omar El Ghazouani gaat makkelijk langs zijn man heen. Legt hem keurig bij Pieters over de grond. Die kan aannemen en uithalen, maar heeft het vizier niet op scherp staan. En dan mag Kaarschade de doeltrap gaan nemen. Die trapt hem over de zijlijn. Stevig duel eruit gevochten weer door Pieters. Die daar een duwtje uitdeelt, waardoor zijn tegenstander tegen het gras gaat. Maar het spel mag doorgaan. Akriet nu 2 man voorbij. Kijk, kan Sparta nog iets aan die achterstand doen? Of moet het oppassen dat het nog naarder wordt? Nou, even kijken. Nee, hij fluit af. Het is afgelopen hier. IJsselmeervogels gaat naar huis met een 3-0 overwinning. En wij bedanken jullie heren voor de zendtijd.
2: Yes! Nou, wij willen jullie helemaal bedanken voor het fantastische verslag. Dat is Jan, Steven Eilander en Werner Bredemeijer live vanaf de Ebbenhorst in Nijkerk. Het is helaas voor de Nijkerkers, Nijkerk, Sparta, IJsselmeervogels 0-3 geworden. Maar aanstaande zaterdag om 3 uur de herkansing.
5: Nou, hopelijk hebben ze dan meer dan 1 kans.
2: Ja, dat hoop ik.
5: Ik bedoel, ik ben benieuwd of ze dat gaan doen met die uitwedstrijd. Goeiedag zeg.
2: Hey, en ik zou zeggen, boek die tickets maar alvast naar Amerika, heren. Want dit willen we horen tijdens het WK. Ik vond het lekker.
3: Nou, ik zou zeggen, bellen, gebruiken jullie je contacten bij de NOS even, dan kunnen wij denk ik nog wat, wel wat tijd maken in de agenda.
2: Jack? Oh, jij bent al gestopt, Jack? Oh, er is nog wel plek. Oh, daar heb ik er nog wel twee, hoor. Binnenkort komt er een appje jouw kant op. Dankjewel, heren. Het was heel erg leuk om te doen. En tot een volgende keer.
3: Yes. Van de Wijk, bedankt. Hoi, hoi.
5: Oh, die gaan even afpilsen daar, hoor, op de Ebbenhorst. Ja, echt wel.
2: Ze zijn wel, ze waren ook een beetje te neergeslagen. Merkt u dat?
5: Ja, ze hebben hun ziel en zaligheid in het verslag gelegd. En ja, dat is echt heel erg leuk gedaan. Maar uiteindelijk heeft Nijkerk echt maar één kans, echt één serieuze kans gehad. Ja, ja. Jemig, jongen.
2: En ik heb jou zien juichen. Karsten en John. We hebben nog 2 minuten. Dan kunnen we een plaat draaien.
5: Nee.
2: Jij hebt nog een gedicht.
5: Ik heb ook nog een gedicht.
2: Shit. Nou, dan gaan we die even snel doen.
5: Maar die kunnen we ook volgende week doen.
2: Nee.
5: Het kan in 2 minuten. Dan moet je wel gauw die tune er even draaien.
2: Ja, wacht. Dan doen we het gewoon even zo. Hoppakee.
5: Oké, dit gedicht heet, luister. Bijkomen. Bijkomen. Waar heb je het luchtbed? Waar lag de parasol? Ik heb hier wel de beachball set. Of zit de auto straks te vol? Hé, hey, ik vind hier net mijn rechter slipper. Waar hangt die linker nou toch uit? Moeten er nog boodschappen? Of, en hebben we nog fruit? Wat? Mag ik niet met slippers rijden? Dan rij je toch lekker zelf? Of ik zonnebrand zie liggen? Die half lege tubus bedoel je? Ja, ik denk een stuk of 11. Ja, ik heb me al lang ingesmeerd. Zullen we nu gaan, oké? En ik heb de bandenspanning gecontroleerd. Oh, je moet nog naar de wc. Gelukkig gaan we naar het strand. Dan kan ik even bijkomen van wat je moet doen om bij het strand te komen.
2: Wauw.
5: Wat een gedoe allemaal, hoor.
2: We hebben het allemaal overleefd. Het was wel een leuk gedichtje, joh.
5: Nou, dat paste er nog net even in, hè?
2: Ik vond het netjes.
5: Dank u.
2: Deze jingle gaan we net niet redden, maar we doen

0: jammer.
1: Oké.
2: Okay. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
3: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Neeltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. Het schip ligt inmiddels aan de kant, maar hoeveel schade de boot heeft opgelopen is nog niet duidelijk. Duikers bekijken dat nog. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. Hulpverleners en autoriteiten moeten eerder maatregelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld bij ernstige signalen van geweld of dreiging, vinden de partijen. Volgens de VVD belanden slachtoffers nu te vaak in de opvang, terwijl de vermoedelijke pleger thuis kan blijven. Morgen gaat de Kamer in debat. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Veel van hen werkten eerder in de landbouw.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vaccinatie tegen meningokokke B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. Op de Oosterschelde zijn ruim 140 mensen van een vastgelopen rondvaartboot gehaald. Het schip kwam vanmiddag bij Nieltje Jans in de problemen, nadat een veiligheidslijn in de schroef terechtkwam. Alle passagiers en bemanningsleden zijn in veiligheid gebracht. Er is niemand gewond geraakt. De Tweede Kamer wil dat er sneller en harder wordt ingegrepen bij huiselijk geweld. Een voorstel van VVD, D66 en PN kan rekenen op steun van de meerderheid. En duizenden arbeidsmigranten die in Nederland zonder werk en zonder woning raken, moeten sneller opvang krijgen. Het kabinet breidt daarom het aantal tijdelijke opvanglocaties flink uit. In verschillende extra steden komen plekken waar arbeidsmigranten kunnen slapen en begeleiding krijgen. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesserlanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesserlanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Vannacht 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. Morgen opnieuw vrij zonnig en warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit waren de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.